0: Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend president Pashinyan. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 kilometer per uur is. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. De politie ging achter de auto aan, maar zonder succes. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten, zonder de bestuurder. En de verdachte die is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie. Meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag vuurde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57%. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip. En daarmee was het een recordvangst. Vermoedelijk was het doel om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Het weer, het is droog bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0. Al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er meerdere naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord sluiten met Azerbeidzjan. En de politie heeft een bestuurder opgepakt die bijna 240 kilometer per uur reed. De Mercedes-rijder werd betrapt op de A2. De automobilist kreeg een stopteken, maar reed door en slalomde door het verkeer heen. De bestuurder werd later gezien in een ander voertuig en aangehouden, en ook is het rijbewijs ingenomen. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Het zou gaan om een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Bij die aanvallen gisteren voerde Iran meerdere raketten af op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen. En hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie. Terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0. Al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. In de Filipijnen kwam zeker 1 inwoner om het leven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. In een Japanse stad blijven alle 94 scholen dicht vanwege een beer. Die is zaterdag voor het eerst gezien in een woonwijk. En later dook de beer op vlakbij een middelbare school. In Japan zijn de laatste jaren steeds vaker incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima nog 4 mensen gewond bij een berenaanval. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. Later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: keuze bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Lars Militse met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Die raketten zijn volgens het leger allemaal onderschept. Het is voor het eerst sinds het staakt het vuren dat de landen elkaar direct aanvallen. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Later waren er zeker 16 naschokken. Er zijn meerdere gebouwen ingestort. Inmiddels wordt er gewaarschuwd voor tsunamigolven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Er zijn ook tsunami-waarschuwingen in Japan en Indonesië. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wilde de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. En de originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Ze eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. Later vanochtend een mix van zon en wolken. En wat later op de dag is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren, waarbij ballistische raketten werden afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Volgens het Israëlische leger zijn meerdere militaire doelen geraakt, zegt correspondent Daisy Moore.
4: Denk dan aan radarsystemen, luchtverdediging, dat soort zaken. Volgens het Israëlische leger zijn dat locaties in de hoofdstad Teheran, ook in Isfahan, Tabriz, Kermanshah en andere plekken in West-Iran.
3: De Iraanse raketten zijn volgens het leger onderschept en er zijn nog geen berichten over slachtoffers. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. Daarna waren er zeker 16 naschokken. In het land geldt inmiddels een tsunami-waarschuwing, net als in Japan en Indonesië. De Chinese leider Xi Jinping begint later vandaag aan zijn tweedaagse staatsbezoek aan Noord-Korea. Hij is daar op uitnodiging van de leider Kim Jong-un. Sinds de uitbraak van corona is Xi er niet meer geweest. Het land ging hermetisch op slot. China is een belangrijke bondgenoot van Noord-Korea, maar voelt de druk van Rusland, dat onder meer gebruik maakt van Noord-Koreaanse soldaten in Oekraïne. De originele zangeressen van K3, Karen, Christel en Kathleen, hebben gisteren voor de laatste keer samen opgetreden. Het was het laatste reunieconcert in Antwerpen.
5: Ik ben Karen.
6: Ik ben Christel.
7: Ik ben Kathleen.
8: Voor altijd jullie K3.
3: In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind. Bij een graad of 21, in de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Dit was het NOS Journaal.
9: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
10: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
11: Eén voor jou.
10: Voordelige spijkerbroeken.
11: Eén voor mij.
10: Voordelige korte broeken.
11: Eén voor jou.
10: Voordelige t-shirts.
11: Eén voor mij.
10: Voordelige overhemden.
11: 50,

0: Groningen. Dit is de Hoogochtendshow. Mijn naam is Rick en Hans heeft voor jou de onderwerpen van het lokale nieuws.
1: Lage Landentour haalt 50.000 euro voor UMCG met fietstocht van België naar Engelbert. Politieke zorgen om incidenten bij opvangspeel Sluizen nemen toe. En oprichter platenzaak Swingmaster Sam van Gelder op 77-jarige leeftijd overleden.
0: En sterkte voor vrienden en kennissen gewenst. Meer over dit nieuws hoor je rond 7:30. Hier is de Radio Verkeersupdate, mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Waar staat het vast op een Groninger snelwegen? Nou niet. Nee hoor, je kunt gewoon lekker doorrijden en lekker op tijd aankomen op je bestemming. Het geldt ook voor de bussen voor het spoor. Dan gaat ook alles lekker door, maar plan wel even je reis in de reis hebt. Om toch echt zeker van te zijn dat jij op het tijdstip kunt aankomen dat jij van tevoren in de planning had.
1: Goed begin van de week.
0: Ja, toch? Dat denk ik ook. Mooi. Lekker met een schone lei kunnen we er gewoon helemaal met open vizier in gaan.
1: Helemaal top.
0: Ja, nou, dan duiken we ook zo meteen maar eens even lekker het nieuws uit Groningen in. Hans, waar gaan we het over hebben?
1: We gaan het hebben over de nieuwe fanshop van FC Groningen in de Heerenstraat. Die is vorige week officieel geopend. Ik heb hem al gezien.
0: Ja, ik ook.
1: Ja?
0: Ja, sterker nog, ik heb er vroeger gewerkt.
1: In de fanshop van FC Groningen?
0: Nee, dat niet.
1: Oh.
0: Maar wel in dat pand.
1: Oké. Okay.
0: En zat er eerder een onafhankelijke telecomwinkel in. En daar heb ik toen een tijd gewerkt. Dus ja. Ik ken het pandje wel, maar de nieuwe inhoud, ja, die is altijd weer interessant natuurlijk.
1: Ja, het ziet er gelikt uit.
0: Ja, dat sowieso. Gaan we het zo meteen over hebben, daar we geluisterd hebben naar Summer en 12 to 12. Goedemorgen, Groningen.
2: De Oogochtendshow.

0: Zo, ben je lekker swingend wakker geworden? Het is 7:08. Tijd voor...
1: Het nieuws uit Groningen.
0: De nieuwe fanshop van FC Groningen in de Herenstraat is vorige week officieel geopend.
2: Woensdagmiddag maakte de voetbalclub bekend dat het pand, eerst nog genoemd Goudwinkel Meijer, zou openen. Onder belangstelling van zo'n 60 fans ging het pand donderdagavond om 6:00 open, waar vanaf nu shirts, casual kleding en andere artikelen te verkrijgen zijn van de club. Je hoort Luc Buijs, manager merchandise, en hij vertelt waarom de fanshop in de binnenstad er is gekomen.
3: Het is gewoon als club hartstikke mooi om zichtbaar te zijn in de stad. We hebben natuurlijk ook een winkel als afdeling zijnde in de Euroborg. Wat hartstikke goed is. Wat ook hartstikke goed is. Hè. Je hebt daar je stadion. Dat is echt je club. Maar goed, hier ontvang je toch, verwachten wij in ieder geval, ander publiek. Toeristen, dagjes mensen, die komen toch eerder naar het stadscentrum dan naar de Euroborg. Ja, door beide nu eigenlijk te hebben, hè, zijn we toegankelijker. En proberen we een breder publiek en meer mensen aan te spreken.
4: Een extra fanshop in de binnenstad dus. En dat kon eigenlijk alleen maar in de Herenstraat.
3: Wij hebben eigenlijk altijd wel de ambitie gehad om, als we iets in de binnenstad wilden doen, dat je dat in de Herenstraat doet. Dat is toch dé winkelstraat van Noord-Nederland. En als je iets wilt, dan zou het hartstikke mooi zijn als je daar iets kan doen. Dit is op ons pad gekomen. We dachten, we moeten nu niet twijfelen en doorpakken. Dat hebben we gedaan en nu staan we hier.
4: Het was niet alleen maar feest vanwege de opening van de fanshop. Ook werd het uitshirt voor komend seizoen onthuld.
3: Het is hartstikke mooi dat we dat ook hier dan gelijktijdig kunnen presenteren. Dat is toch altijd wel een van de hoogtepunten van het jaar. Hè? De presentatie van het thuisje hebben we natuurlijk vorig jaar gehad. Dus vaak lijkt natuurlijk wel op elkaar. Hè? Dus het uitshirt is wel uniek. Dus dat is hartstikke mooi dat we die nu ook kunnen presenteren en kunnen verkopen.
4: Het uitshirt voor komend seizoen is paars. Een kleur die vaker gebruikt is voor het uittenue. En ook dit jaar is daar weer goed over nagedacht.
3: Nou ja, paars is natuurlijk een kleur die altijd wel aan FC Groningen verbonden is. Kijk, het eerste shirt van FC Groningen in 1971 is paars geweest. En gedurende de jaren zijn er geregeld paarse shirts geweest waar spelers in gespeeld hebben. Dus vonden we het mooi om dit jaar weer eens wat anders te doen. De afgelopen jaren zijn we toch vaker naar groen gegaan of naar zwart. En om daar ook een beetje variatie in te houden, is het ook wel eens leuk om weer terug te keren naar de kleuren waar je daadwerkelijk mee begonnen bent. Dus vandaar de kleuren, de club.
5: Hij heeft precies die elementen van dat eerste shirt, 1971, dat paarse en dat groene kraag.
3: Heb je goed opgelet, dat is ook de knipoog die daar inderdaad daarna verwijst. Onze hele collectie van dit jaar staat eigenlijk in het teken vanaf dag 1. Ook de seizoenkaartcampagne is daar natuurlijk een onderdeel van. En als je denkt aan FC Groningen vanaf dag 1, denk aan FC Groningen met paars, met groen en wit daarin verweven. Dus dat is dan ook een element wat terugkomt in de shirts. En dat heb je inderdaad goed gezien.
2: Ja, je hoorde Luc Buijs. Er waren bij de opening ook fans aanwezig. En die waren erg blij met de fanshop in de Herenstraat.
6: We kunnen lekker makkelijk hier een shirtje halen. Je hoeft niet helemaal naar Euroborg toe. Lekker dichtbij. Heerlijk.
5: Is het makkelijker voor jullie?
6: Ja. 10 minuutjes lopen. Ja. Heerlijk. En dan zijn we hier. Ja. Met de kinderwagen. Zo even kijken. Ja.
5: Als je iets moest kiezen, wat vind je het mooiste in deze winkel?
6: Sowieso een shirtje of zo, denk ik. Ja.
5: Thuis of uit?
6: Thuis. Ja. Mooie kleuren.
5: Ga je hem halen of...
6: Nou, als het mag. Ja.
2: Ja, je hoorde een fan in de bijdrage van Sam Sitepoe.
0: Nou, hopen dat het uiteindelijk mocht dan van zijn ouders.
2: Ja, ik hoop het wel.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Ik heb hem al even bekeken, dat uitshirt ook. Ik vind hem wel lekker fris erop staan.
2: Ja, ik heb het shirt zelf nog niet gezien, maar ik heb de winkel wel heel kort gezien. En dat hoort ook gewoon in het centrum van Groningen.
0: Ja, uiteindelijk wel. Ja. En ik werk dan in een schoenenwinkel waar we ook sportkleding verkopen. En we hadden zo vaak mensen die binnenkwamen van... Hebben jullie ook sportkleding van FC Groningen? Nee, dat hebben wij niet. Nou, dan zit er altijd nog zo'n winkel schuin tegen. Over de Pathé-bioscoop op het Zuiderdiep. Ja. Die heeft ook nog wel het een en het ander. Maar het is gewoon mooi dat de FC nu echt gewoon vertegenwoordigd wordt in de binnenstad van de stad waar zij gevestigd
2: Groningen.
0: Zijn.
2: FC Groningen hoort bij elkaar.
0: Sowieso. En als je gaat winkelen, dan ga je natuurlijk naar de Herenstraat. Dus dat is dan ook de meest logische plek. Ja, nou goed. Wat vind jij van de fanshop van FC Groningen? Vind je het nodig? Of denk je van jeetje, weer een fanshop? Of wat een onzin. Geef dat vooral even door via WhatsApp. 050-5715-815. Je kunt naar oogochtendshow.nl gaan en daar op de WhatsApp-button klikken. We horen graag van je wat jij vindt van de fanshop van FC Groningen.

0: 1999 van Prince. Ja, ik zoek ook de muziek, lokale muziek uit van Hoog Radio. En ik kreeg laatst een mailtje binnen dat er een nieuwe single was uitgebracht van Prince. En dat zou dan zo'n verborgen opname zijn.
1: In Groningen?
0: Nee, niet in Groningen. Nee. Maar we werden wel gemaild op dat e-mailadres, muziek@hoogradio.nl. En ik heb dat eens beluisterd en ik had echt zoiets van, jezus, dit is gewoon slecht. Ik ga hem nu ook niet draaien zometeen. Anders had ik dat al even gedaan. Maar het is echt alsof je zeg maar AI opdracht hebt gegeven om een Prince-song te maken.
1: Ja, maar mensen willen graag toch nog meer muziek uitbrengen van een artiest of meer verkopen, denk ik.
0: Ja, en misschien dat er wel een reden voor was dat die muziek niet eerder is uitgebracht.
1: Ja.
0: Dat vrees ik dan wel in dit geval.
1: Google het niet.
0: Nee, Google het vooral niet. Nee. Ja, maar dat is mijn mening, hè. Dus het kan ook best zijn dat jij het wel een heel gaaf nummer vindt. Ik vind dat niet zo. Maar goed, van maar even het weer. Vandaag is er af en toe zon. In de loop van de dag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Het wordt 20 graden bij een zwakke of matige wind uit zuid tot zuidwesten, windkracht 2. Morgen wisselend bewolkt met vooral gaandeweg de dag kans op een lokale bui. De maximum temperatuur schommelt dan rond de 18 graden bij een matige wind uit west tot zuidwest, windkracht 4. De rest van de week vergelijkbaar weer, jongens. Ik kan er niet anders van maken. Wisselend bewolkt met buien en temperaturen rond de 17 graden.
1: Het korte nieuws. Gelkingerstraat terug naar oude grandeur, dat meldt Sikkom. Na tientallen jaren verpaupering en bijna 5 jaar plannen maken, renoveren en restaureren, krijgen de middeleeuwse panden in het begin van de Gelkingerstraat hun oude grandeur weer terug. Projectleider Bindert Kloosterman is bijzonder trots op het resultaat.
0: Nou, we vandaag maar eens even een kijkje nemen.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ik hou van geschiedenis, helemaal in Groningen.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Marathon in mei volgend jaar, dat meldt Dagblad van het Noorden. De Marathon van Groningen staat voor volgend jaar met potlood op zondag 18 april gepland. De organisatie hoopt dat het risico op aflasting op die datum kleiner is dan in mei. Dat zal iets minder warm zijn.
0: Dat weet ik vooral ook dat de insteek is geweest voor die datum, ja.
1: Nou, schrijf het op, mensen.
0: Ja.
1: En langer bij FC Groningen meldt RTV Noord. FC Groningen heeft het contract van Etienne Vaze opengebroken en verlengd, waardoor de doelman nu tot de zomer van 2029 vast ligt. FC Groningen nam Vaze 2 seizoenen geleden transfervrij over van RKC Waalwijk.
0: Nou,
1: daar is dat ook geregeld.
0: Ja, zo is dat. Dan heeft zij de zekerheid dat hij werk heeft. En wij hebben de zekerheid dat we een goede doelman hebben. Dus Etienne Vaze, van harte gefeliciteerd.
1: Nee, maar goed. Hey, voor meer nieuws, check oogtv.nl en de Oognieuws-app. En de redactie van het Korte Nieuws was vandaag van Jan. Dankjewel.
0: Zo is dat. Gaan we verder met de muziek hier op Oog. Sarah Bray en Love Song.

0: is 23 over 7, het is 8 juni 2026... en er is weer van alles in Stad en Ommeland te beleven. Zo kun je vanavond naar Club Wicked om 8 uur voor de Open Mic Night. Ontdek nieuwe grappen en grollen in nieuwe comedians tijdens de Open Mic. En heb jij zelf dat je denkt van... hey, ik heb ook hele goede grappen en grollen. Geef het dan ook vooral even door bij Club Wicked. En dan mag jij misschien vanavond om 8 uur ook daarbij aanschuiven.
1: Klinkt vrolijk.
0: Ja, toch?
1: Helemaal goed. Wat je nog meer kunt doen vanavond is naar Fat Freddy's Drop in de Oosterpoort. Dat begint om 8 uur. Van soul en dub tot jazz, reggae en techno. Fat Freddy's Drop giet het moeiteloos in één stomende live set. Sinds de debuutalbum Based on a True Story geldt de Nieuw-Zeelandse formatie als een van de spannendste livebands ter wereld. Op het podium krijgt hun muziek pas echt vorm. Nummers ontstaan uit jams en worden later pas vastgelegd. Dus wie weet wat voor moois vanavond zal ontstaan om 8 uur in de Oosterpoort.
0: Een half uurtje later kun je in de oude RKZ, in de RKZ-bios terecht voor de documentaire over Iron Maiden, Burning Ambition. De energieke docu volgt het decennialange bestaan van de altijd toerende band door middel van een grote collectie aan archiefbeelden en interviews met fans. Dus hou jij wel van wat stevigere muziek? Ga dan vanavond naar de RKZ-bios om 20:30.
1: Nou, en voor meer uitgaantips, raadpleeg groningen.uitloper.nu of kijk na 9 uur op de kabelkrant van OogTV. Organiseer jezelf een evenement. Tips zijn welkom op ochtendshow@oogradio.nl.
0: Zo is dat, want dan kunnen wij het ook weer noemen. En dan heb jij aandacht voor je programma. En wij hebben weer inhoud voor ons programma.
1: Ja, nou, zo dan weet iedereen wat er te doen is.
0: Zo is dat. Can I play with madness? Ja, vanavond dus in de RKZ-bios Iron Maiden. En dan gaan we dat nu maar even lekker alvast even een voorproefje geven door ernaar te luisteren. Can I play with madness? Hier bij Oogradio. Het geluid van Groningen.

0: legendarische band Iron Maiden, Can I Play With Madness. Ja, lekkere muziek uit Amerika. Maar uit Groningen komt ook hele goede muziek. En die hoor je in de...
1: Hoogradio Stadsplaat.
0: Ja, en deze week gaat het over ouder worden. Sommige mensen worden er minder vrolijk van. Maar in het nummer Over the Hill geeft MC Veggie een verrassend positieve kijk hierop. Geïnspireerd door de vrolijke filosofie van zijn altijd positieve oma... is dit springende pianopop met een vrolijke boodschap en een nostalgisch randje. Over the Hill.

0: Vegas.
1: Ja, dat was MC Veggie met Over the Hill. Het volgende uur hebben we een fonkelnieuwe stadsplaat voor je klaarstaan. Dus blijf lekker luisteren naar Hoog. Nu eerst het nieuws met Hans.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Goedemorgen, het is 7:30. Mijn naam is Hans Pettinga-Golo met het nieuws uit Groningen. De Lage Landentour heeft 50.000 euro opgehaald voor het UMCG Kanker Research Fonds. 17 fietsers reden in 4 dagen tijd ruim 500 kilometer van het Belgische West Vleteren naar Engelbert. Gistermiddag waren de deelnemers onder grote belangstelling feestelijk onthaald bij de finish. De organisatie had gehoopt op een opbrengst van 30.000 euro, maar dat bedrag werd ruimschoots overtroffen. Onderweg kwam er een anonieme donatie binnen die het totaalbedrag naar 50.000 euro bracht. Het geld werd gebruikt voor kankeronderzoek en de aanschaf van apparatuur in het UMCG. De fietstocht wordt eens in de 4 jaar georganiseerd en beleefde dit jaar zijn 5e editie. De organisatie spreekt van een sportieve en emotionele editie. In Groningen groeit de politieke onrust over de situatie rond de dakloze opvang aan de Speelsluizen. 4 partijen in de gemeenteraad willen opheldering van het stadsbestuur na een reeks incidenten in en rond de opvang. Volgens de partijen melden omwonenden steeds vaker overlast, geweld, intimidatie en drugshandel. De partijen vragen zich af of politie, handhaving en hulpverlening nog voldoende zijn toegerust voor de situatie. Ook willen ze weten of gemeente, politie en justitie dezelfde aanpak hanteren. De partijen pleiten voor snelle maatregelen om het veiligheidsgevoel in de buurt te verbeteren. Het college van burgemeester en wethouders moet de vragen de komende weken beantwoorden. Sam van Gelder, de oprichter van de Groningse platenzaak Swingmaster, is overleden. Van Gelder is 77 jaar geworden. Dat meldt Dagblad van het Noorden. De muziekkenner begon Swingmaster in 1978 en bouwde de zaak uit tot een begrip onder liefhebbers van jazz en blues. Ook buiten Nederland genoot de winkel bekendheid en kwamen muziekliefhebbers speciaal naar Groningen voor zijn collectie en kennis. Van Gelder stond bekend als een wandelende muziekencyclopedie en was jarenlang actief als organisatie, producer en DJ in de jazz- en blueswereld. Begin dit jaar droeg hij de winkel vanwege gezondheidsredenen over aan een nieuwe eigenaar. Veel klanten en muzikanten herinneren hem als een bevlogen liefhebber met een enorme passie voor muziek. Met zijn overlijden verliest Groningen een markante persoonlijkheid uit het muziekleven. En het weer. Vandaag is er af en toe zon. In de loop van de dag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Het wordt 30 graden bij een zwakke of matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Windkracht 2.
1: 20 graden, denk ik.
3: Oh, ja.
1: 30 graden is een beetje aan de warme kant.
3: Nee, het is 20 graden.
1: Ja, dat gaan we niet redden, helaas. Het zou wel mooi zijn, daar wel. Daar niet van. Maar goed, we gaan hier eens even kijken naar het verkeer. Wat die allemaal doet op een Groninger snelwegen. En dat is lekker doorrijden. Dat is eigenlijk wel het devies. Er zijn geen vertragingen te betreuren. En ook in de bus en op het spoor gaat alles lekker door. Maar als je met het OV rijdt, is het wel aan te raden om even je reis in de reisapp te plannen. Luister naar de ochtendshow tot 9 uur. Brengen we jou op de hoogte van alles wat er gebeurt in de gemeente Groningen. En zo duiken we nu ook het nieuws uit Groningen in. En ja, ik neem er maar even lekker een kopje koffie bij.
3: Ja, en dat kan je nu ook doen aan het Koopmansplein in Ten Boer. Nieuwe zaak, goede naam ook. Je weet meteen wat je er kunt halen. Koffie.
1: Ja? Oh, nou, duidelijker kun je het niet krijgen, denk ik dan.
3: Nee.
1: Goed, daar gaan we het zo meteen eens meer over hebben. En, maar eerst even lekkere muziek van Suzanne en Freek en Nooit meer regen. Nou, dat zou ook niet leuk zijn, zeg.
3: Nee.
1: Nee.
3: Dan komt mijn temperatuurvoorspelling wel uit.
1: Dat wel, ja. Ja, maar nooit meer regen.
2: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Ja, nooit meer regenen blijkbaar. Het is 8:08.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Is nu aan de beurt, want het is een droom die werkelijkheid wordt.
2: Ja, dat zegt Marianne Koning over het feit dat zij samen met Rebecca Huisman deze zomer hun eigen koffiezaak Koffie openen aan het Koopmansplein in Ten Boer. Na een jarenlange zoektocht naar een pand hebben de ondernemers sinds deze week een sleutel in handen van een pand waar ze hun droom kunnen verwezenlijken. Je hoort Marianne en Rebecca.
3: We zijn momenteel nog aan het verbouwen. Er wordt druk geklust binnen. En wij zijn ondertussen druk bezig met het zoeken naar de juiste leveranciers.
4: Wat zijn jullie eigenlijk van elkaar?
5: Schoolpleinmoeders.
3: Ja, we hebben elkaar leren kennen op het schoolplein.
5: Ja, wij zijn eigenlijk al van kinds af aan bezig met dat we iets voor onszelf willen beginnen. Ik had altijd het idee om een camping te beginnen, maar was heel groot. En zij had eigenlijk ook altijd het idee om een koffiezaak te beginnen. En toen kwamen we elkaar tegen en toen dachten we, nou, laten we het samen doen. Nou, uiteindelijk is het gelukt.
3: Ja, we hebben nog geen koffie helaas.
6: Nee.
7: Het idee is om echt een huiskamer te worden voor Ten Boer. Waar je even kunt zitten, ook voor een ontbijtje, een lunch of om gewoon koffie te halen.
3: Dat wordt hier gewoon ontzettend gemist. Want er is hier geen plek waar je zo even overdag naartoe kan lopen om een kopje koffie te drinken.
5: We hebben op Instagram een post geplaatst en die was eigenlijk meteen ontploft. Dus mensen zijn echt heel blij dat wij dit gaan doen. En hierboven hebben we kaartje in de bus gedaan. En als we dan open gaan, mogen ze een gratis bakje bij ons halen. Dus ja, iedereen is echt heel blij. Dus,
4: wanneer gaan jullie open?
5: Nou, we hopen halverwege juli. Maar het is een beetje afhankelijk van hoe snel het hier allemaal gaat.
4: En voorlopig zijn jullie eigen mannen nu nog aan de klus hier.
5: Klopt, ja. Ja.
4: Ja. Doen ze het een beetje goed?
5: Ja hoor.
3: Ja, daar zijn we heel blij mee.
5: Ja.
4: Want jullie zijn pas woensdag al begonnen, hè?
5: Klopt.
3: Ja, er worden echt meters gemaakt deze dagen. Ja.
4: Ja, nou, top. Helemaal goed. Ja. Succes.
3: Dankjewel. Ja,
2: je hoorde Marianne Koning en Rebecca Huisman in een bijdrage van Lars Faber.
0: En als je nou denkt van ik ga er even heen en ik zoek naar een zaak met de naam Koffie, dan is het wel even op zijn Gronings gespeld.
2: Ja.
0: Dus K-O-V-V-I-E en niet F-F-I-E.
2: Smaakt er niet minder van?
0: Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat het zelf alleen extra lekker smaakt, zoals mij denken. Ja, zeker weten niet. Hoor.
2: Klinkt goed.
0: Ja. Yeah. Goed, we gaan verder met de muziek hier op Hoger Radio. Yeah. Darren Levy en Silent Love. Yeah.

0: In het kader van de Pride Month hoorde je Darren Levy en Silent Love. Over een tiener die verliefd wordt op een schoolgenoot, maar daar eigenlijk niet over durft uit te komen. Ja, dat komt helaas ook in Groningen gewoon nog echt wel eens een keertje voor.
1: Opstaan doe je met de Oog Ochtendshow.
2: Opmars van vrouwen stokt, dat meldt de U-krant. Het aantal vrouwelijke hoogleraren in Nederland is de afgelopen 25 jaar sterk gegroeid. Van 136 in 2000 naar ruim 1000 nu. Inmiddels is ongeveer 1 op de 3 hoogleraren vrouw. Vooral universiteiten als Maastricht en de Open Universiteit doen het goed. Terwijl de technische universiteiten van Delft, Twente en Eindhoven achterblijven. Toch blijkt de groei van vrouwen in lagere academische functies, zoals universitair docent en universitair hoofddocent, af te remmen. Dat komt waarschijnlijk doordat universiteiten minder groeien, de bezuinigingen en minder nieuwe medewerkers aannemen. Het aantal universitair docenten is zelfs gedaald. Daarnaast is bijna de helft van de universitair docenten inmiddels vrouw, waardoor verdere groei vanzelf minder snel gaat. Ook stromen vrouwelijke UHD's, universitaire hoofddocenten, door naar hoogleraar, waardoor hun aantal in die functiegroep minder snel toeneemt.
0: Oké, ik snap het verhaal. Maar ja. Waarom is verdere groei vanzelf minder snel wanneer je de helft van de universitair docenten inmiddels vrouw is?
2: Vind ik ook een beetje eigenaardig. Want het gaat uiteindelijk om dat je de beste persoon op de juiste plek zet, denk ik.
0: Toch?
2: Als dat een vrouw is, doe maar.
0: Ja,
2: gewoon heel goed.
0: Doen. Ja, nee, ik vind dat een rare conclusie. Maar goed, misschien moet ik het bericht in de krant nog maar even lezen.
2: Ik ook.
0: Volgens klagers gaat stad kapot door links. Dat meldt stadsblog Sikkom. Berend IJsens belooft zelf te kijken of Groningen echt zo achteruit is gegaan als vaak op Facebook wordt beweerd. Hij verwachtte lege straten, gesloten winkels en weinig bezoekers. Op de grote markt hield hij zelfs rekening mee met hordes fatbikers en een binnenstad zonder ouderen. In werkelijkheid zag hij juist het tegenovergestelde. De stad is druk, gezellig en vol van mensen van alle leeftijden, waaronder veel ouderen met rollators. Ook de terrassen zaten vol en in de Herenstraat was het gewoon druk met winkelend publiek. Van de vermeende overlast door fatbikers merkte hij nauwelijks iets. Volgens Berend klopt het negatieve beeld dat sommige online reageerders schetsen niet met de werkelijkheid. Hij vraagt zich af of die mensen de stad nog wel bezoeken. Zijn conclusie?

0: Het is echt dit weekend ook weer, zelfs als het een waterig zonnetje is, is gewoon van alles te doen in de stad en van alles te zien.
1: Ja, absoluut. Het was knijterdruk ook zaterdag en zondag, dus hartstikke leuk. Deze berichten zijn opgezocht door onze bureau-redacteur Jan, waarvoor dank. Voor meer nieuws check je de website oogtv.nl en natuurlijk de Oog Nieuws-app. Nu, even lekker terug naar 1985 hier op Oog Radio. Met de band die echt wel mijn favoriet is, was en altijd is geweest. Orchestra Maneuvers in the Dark en So In Love.

0: Het is 8:10. Het is maandag 8 juni 2026. En het is Wereldoceanendag.
1: Deze Wereldoceanendag is ingesteld door de VN naar aanleiding van het klimaatverdrag. Dat werd afgesloten en ondergetekend tijdens de top van de aarde, de Earth Summit, in 1992 in Rio de Janeiro. Ja, 1992, dat is mijn jaar, dat is een mooi jaar.
0: Kijk eens aan.
1: Oceanen zijn belangrijk voor de voedselzekerheid en gezondheid, het voortbestaan van alle leven en de veerkracht van het klimaat, die van cruciaal belang zijn voor de biosfeer.
0: De Wereldoceanendag is uitgeroepen om in de internationale gemeenschap hier aandacht voor te vragen. De aandacht gaat onder andere uit naar problemen die worden veroorzaakt door vervuiling van de oceanen, door onder andere plastic, olie, uitlaatgassen, sigaretten, dames en heren. Ja, ja. En geluid. Want er staan niet zoveel mensen bij stil, maar sigaretten, tabak is al niet al te best, maar wel organisch. Maar dat filtertje, dat is 100% plastic.
2: Plastic?
0: Dat is 100% plastic. En mensen gooien dat gewoon op straat, weg, onder de watten. Nou ja, het zal wel kapot gaan, het zal wel watten zijn. Nee, het is geen watten, het is plastic.
1: Ja, en dan blijven die dingen natuurlijk rondzwerven in de wereld.
0: Inderdaad.
1: En uiteindelijk brandt alles in de oceaan.
0: Ja, en dan heb je daar die ellende weer. Dus,
1: nou, het is goed dat we hier dan even bij stilstaan vandaag. Als je dus gaat roken vandaag, gooi die peuk even in de afvalbak.
0: Ja, dan wordt hij gewoon verbrand. En dat is dan ook wel iets minder milieuvriendelijk. Maar het is beter dan dat het in de oceanen terechtkomen.
1: Precies.
0: Ja, en dan laten we daar ook maar even genieten van de oceaan. En dat doen

Natuurlijk met de Groninger Band. Want ja, we zijn het omroep van Groningen. Het geluid van Groningen. Oceaan van Wanton. Hoor je op Oogradio. Nou, gewoon door te luisteren naar 106.6 FM of DHB+. Ja, hoe anders? Ja.

0: Terwijl we de oceaan zijn overgevlogen, komen we aan in Australië.
1: Word wakker met de Oogochtendshow.
0: Want Australische autoriteiten hebben vrijdag meer dan 100.000 levende kakkerlakken in beslag genomen. Het gaat om de grootste inbeslagname van exotische insecten in Australië ooit. En het gaat om een partij en dan ook nog sissende kakkerlakken. Ja, en Argentijnse kakkerlakken. Oh. Dan denk je van, jeetje, wie wil dat dan hebben? Nou, het schijnt dus dat die beesten ontzettend veel waard zijn. De hele zaak had een waarde van 200.000 Australische dollar, ongeveer 120.000 euro.
2: Waarom dan?
0: Geen idee eigenlijk. Een slangenexpert zegt dat de grote kakkerlakken waarschijnlijk werden verkocht als reptielenvoer.
1: Ah.
0: En door hun omvang zijn de kakkerlakken een efficiënte manier om bijvoorbeeld slangen of hagedissen te voeren.
1: Dus eigenlijk gewoon high-end dierenvoer.
0: Ja, nou uiteindelijk wel. En de sissende kakkerlak als de Argentijnse kakkerlak mag niet naar Australië worden geïmporteerd. Want ja, alles wat ziektekiemen kan hebben of wat dan ook, maar dat mag Australië niet in. Nee,
1: maar ze waren er al.
0: Programma altijd op een van de RTL-zenders zie je dat ook voorbij komen. Maar het was dus wel gebeurd.
1: Ja.
0: Het kunnen wel leiden tot boetes van duizenden dollars. Aan de andere kant denk ik dan, als het al een paar keer wel gelukt is om dat te importeren, dan kan je die paar duizenden dollars ook wel missen, toch?
1: Ja, nou ja, wel een lekker exotisch hapje voor die slangen dan.
0: Nou, inderdaad, en even een fijne gedachte, hè? In een huis 100.000 kakkerlakken, nee. Zullen maar wonen. Zometeen hier op Oog Radio, meer internationaal en ook nationaal nieuws in het NOS Journaal. Tot die tijd, Sam Jeu en Dawn, Dark Before the Dawn.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bijziendheid onder kinderen neemt wereldwijd snel toe. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Dat komt onder meer doordat kinderen minder buiten spelen en veel dingen van dichtbij doen, zegt deze oogarts.
5: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
4: Oogartsen pleiten daarom voor een nationale preventieve aanpak. Beschietingen over en weer tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. In het centrum van Eindhoven is vannacht een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en opgeruimd. De Britse bom van 250 kilo werd in december ontdekt onder het stationsplein. De bom is nu pas ontmanteld omdat er dit weekend toch al geen treinen reden vanwege werkzaamheden aan het spoor. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit kwam waarschijnlijk van crimineel Jos L., oftewel Bolle Jos. Dat zeggen internationale onderzoekers. Op een schip werd vorige maand door de Spaanse politie 30 ton aan cocaïne gevonden. Jos L. zit waarschijnlijk in Sierra Leone. Daar neemt de onrust toe, zegt correspondent Maurice Leden.
6: Opvallend was na de drugsvangst dat een bekende politicus een open brief stuurde aan de president, waarin hij zijn diepe bezorgdheid uitte en aangaf dat deze gang van zaken schadelijk kan zijn voor de imago van Sierra Leone als land.
4: Ook maakt de politiek zich zorgen om de interne veiligheid van het land. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
7: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
8: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
9: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
10: Goedemorgen Groningen, dit is de Hoogochtendshow. Mijn naam is Rick en Jan heeft via de onderwerpen van het lokale nieuws.
11: Lage Landentour haalt 50.000 euro op voor UMCG met fietstocht van België naar Engelbert. Politieke zorgen om incidenten bij opvang speelsluizen nemen toe. En oprichter platenzaak Swingmaster Sam van Gelder is op 77-jarige leeftijd overleden.
10: Veel sterkte gewenst aan alle kennissen en familieleden van Sam van Gelder. Dan nu. Hoogradio verkeersupdates mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Zij melden dat er nog steeds ontzettend filevrij is op een Groninger snelwegen. Dus dat is erg goed. Ik zie wel op de Friese straatweg rondom Visvliet. Mijn geboorteplaats, daar is ineens een opstopping. Waarom dat zo is, weet ik even niet. Maar goed, dat is niet echt gemeente Groningen, kun je zeggen. Dus het ziet er goed uit. En als je met de trein of met de bus gaat, dan rijdt ook alles lekker door. Dus dat gaan wij ook maar eens een keer doen met ons programma. Wij duiken het nieuws uit Groningen in. Maar we gaan lekker sportief doen. Dus we gaan ons even opwarmen, zeg maar. Ja. Even rondlopen en zo, hier in het oogpand.
11: Ja, we zijn stuiterend achter de microfoon. microfoon.
10: Precies, want ja, natuurlijk Velocitas 1897. We gaan het hebben over FC Groningen. We gaan het over hebben over nog veel, veel meer. Dus ik zou zeggen, lekker blijf luisteren hier naar Oog Radio.
2: De Oogochtendshow.

0: heeft Nothing to Lose. En dat zet de klok op 8:09.
1: Oogsport nieuws.
0: Het is weer tijd voor het Oogsportoverzicht met sportnieuws van de afgelopen weekend uit de gemeente Groningen.
2: Ja, Jong FC Groningen heeft zaterdagavond op Sportpark Corpus den Hoorn met 1-1 gelijk gespeeld tegen Jong Sparta. Woensdagavond volgt de return in Rotterdam. De inzet van dit tweeluik is een plek in de tweede divisie van het amateurvoetbal.
0: Sven Hazewinkel was zaterdag de gevierde man bij Gorecht. Hij schoot de ploeg uit Haren in de voorlaatste minuten van de verlenging naar de finale voor een plek in de eerste klasse. Het werd 3-2 voor Gorecht tegen Oranje Nassau. ON degradeerde daardoor voor het eerst deze eeuw naar de tweede klasse.
2: Het is Velocitas 1897 niet gelukt om promotie naar de vierde divisie af te dwingen. Met een 3-2 nederlaag afgelopen woensdag in de heenwedstrijd bij VV Hoogland werd zaterdagmiddag op eigen veld met dezelfde cijfers verloren.
0: Ai, ai, ai. Tot zover in het sportoverzicht dat mede mogelijk gemaakt is door onze collega's van Oogsport en toch even wat korter is geworden vanwege de zomerstops hier en daar. Maar iedere zaterdag van 2 tot 5 kun je wel naar Oog Radio luisteren voor het laatste sportnieuws van de sporten die onze gemeente rijk is.
1: Tot 9 uur is dit.

0: Alanis Morissette hoorde je op Oogradio met Ironic. En dan gaan we eens even naar buiten kijken voor het weer. Het is bewolkt, maar het is ook heel erg droog. Dus dat is echt wel prettig. Vandaag komt er al zon ook af en toe om het hoekje kijken. In de loop van de dag neemt de kans op een regenbui dan of onweersbui dan toch wel weer toe. Het wordt 20 graden bij een zwakke wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 2. Morgen wisselen bewolkt met vooral gaandeweg de dag kans op een lokale bui. Maximum temperatuur schommelt rond de 18 graden bij een matige wind uit west tot zuidwest, windkracht 4. De rest van de week vergelijkbaar weer. Wisselen bewolkt, buien en een temperatuur rond de 17 graden.
1: Monster triathlon voor speelgelegenheid UMCG, dat melden wij zelf van Oog Nieuws. Het is Jurgen Förster gelukt. In 4 dagen tijd legde hij een monster triathlon af van het Zeeuwse Kansat Band naar het Groningse Nieuwe Statenzeil. Met deze bijzondere sportprestatie naar het hoofd van het land heeft hij 30.000 euro opgehaald. Het geld zal gebruikt worden om een overdekte speelgelegenheid te realiseren bij het protonencentrum van het UMCG.
0: Jeetje, wat een geld, wat goed van hem.
1: Ja, en wat een end lopen.
0: Ja, vooral dat. Ja. Wat een afstand ook, inderdaad.
1: Ja, maar je ziet wel meteen resultaat.
0: Nou, triathlon, dus ook nog zwemmen en fietsen, hè?
1: Ja.
0: Ja,
1: zo.
0: Oh, netjes.
1: Heel knap. Nou ja, over zwemmen gesproken. De nieuwe torenklok van Openluchtzwembad Hoogkerk is er. Dat melden we in de Oog Nieuws-app. Openluchtzwembad Hoogkerk beschikt sinds deze week over een gloednieuwe torenklok. Vanuit het water kunnen bezoekers die een frisse duik nemen nu in 1 oogopslag zien hoe laat het is en wat de actuele temperatuur is.
0: Ja, de oude was al een tijdje kapot. Dus nou weer een hele mooie nieuwe. Er is een crowdfundingsactie opgestart. En,
1: dat is mooi.
0: Ja,
1: dankzij zeker. Sponsoren.
0: Ja, ja, is dat allemaal mogelijk geworden.
1: Geweldig. En Venetië van Groningen verdient beter. Dat melden we natuurlijk ook bij Oog Nieuws. De fractie van Partij van het Noorden is teleurgesteld over het nieuws dat de nieuwe Visserbrug in Groningen pas op zijn vroegst eind 2027 wordt opgeleverd. De partij spreekt van een zwakke en niet daadkrachtige opstelling van de gemeente en overweegt politieke stappen tijdens het komende voorjaarsdebat. En voor meer nieuws check je oogtv.nl en de Oog Nieuws app. En we bedanken Jan voor de redactie.
0: Zo is dat. En we gaan hier verder met de muziek hier op Oog bedoel ik. Ja, mooie muziek van Bausa. Bausa, kan ook.
1: Ja.
0: Nummer heet in ieder geval Magnetic. Dat weet ik wel, hoe je dat gaat uitspreken. Ja.

0: Nou ja, de naam is dan een beetje raar uit te spreken. Want ze hebben nog niet helemaal over uit of dat bijvoorbeeld Bauza is. Of Bauza, of Boza. Nummer heet Magnetic dus. En het zwingt lekker en dat is het belangrijkste. Het is 19 minuten over 8. Het is maandag 8 juni 2026. En er is vandaag weer van alles te beleven in Start en Ommelaans. Zo kun je om 8 uur voor bijvoorbeeld in Club Wicked terecht voor de Open Mic Nights. Ontdek nieuwe grappen en nieuwe comedians tijdens deze Open Mic avond. En ja, dat is in Club Wicked vanavond om 8 uur.
1: Ik vind het wel wat voor jou eigenlijk.
0: Ja, ik vrees het ook.
1: Hey, weet je ook kunt doen vanavond in de Oosterpoort om 8 uur. Fat Freddy's Drop. Van soul en dub tot jazz, reggae en techno. Fat Freddy's Drop giet het moeiteloos in één stomende live set. Sinds het debuutalbum Based on a True Story geldt de Nieuw-Zeelandse formatie als een van de spannendste live bands ter wereld. Op het podium krijgt hun muziek pas echt vorm. Nummers ontstaan uit jams en worden later pas vastgelegd. Dus wie weet wat voor moois er vanavond zal ontstaan in de Oosterpoort om 8 uur.
0: En om 8:30 in de RKZ-bios de rockumentaire Iron Maiden en Burning Ambition. De energieke documentaire volgt het decennia lange bestaan van de altijd toerende band Iron Maiden door middel van een grote collectie aan archiefbeelden en interviews met fans. Dus You Don't Play With Madness om 8:30 in de RKZ-bios. En voor meer uitgaanstips kan je kijken op de website groningen.uitloper.nu. Je kunt ook naar 9 uur op de kabelkrant van OogTV kijken. En organiseer jij zelf een evenement? Geef dat vooral even door op ochtendshow@oogradio.nl. Dan kunnen we het namelijk ook even erbij vermelden. En dan hoeven we niet alleen maar bij de Groningen Uitloper te kijken.
1: Precies.
0: Niet dat erg is, maar...
1: Nee, maar je wil het ook van de mensen zelf horen.
0: Graag, ja. ochtendshow@oogradio.nl dus. Nu muziek hier op Oog, Lily Allen en Smile. Daarna de Stadsplaat bij Het Geluid van Groningen.

0: Tarquin Corner, Shorty op Oog Radio met Shine Through. Het zet de klok op 3:03. Hoogste tijd voor een fonkelnieuwe.
1: Oog Radio, Stadsplaat.
0: Iedereen heeft wel een keer een punt in zijn of haar carrière of leven waarbij je dan twijfelt aan jezelf. Ready van hiphopartiest Y gaat over dat moment waarbij je besluit om ondanks de twijfels te gaan voor alles wat komen gaat. Hoe spannend dat ook is en ondanks alle twijfels klaar om te knallen.
1: Oog Radio, Stadsplaat.
2: Nu stel ik mezelf weer de vraag, wat als het me niet lukt? Denk dat ik zou verdwalen, want er is geen weg meer terug. Zijn de jaren dan voor niets geweest of maak ik me te druk? Geef geen F's meer.

als een zegen. Nu stel ik mezelf weer de vraag, wat als het me niet lukt? Denk dat ik zou verdwalen, want er is geen weg meer terug. Zijn die jaren dan voor niets geweest of maak ik me te druk? Geef geen F's meer.

0: dat echt zo moeten zijn.
1: Ik rek met Ready, hoor je op Oog Radio. Het overzicht van alle stadsplaten vind je op oogradio.nl/stadsplaat. En nu zijn we ready voor het nieuws.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Goedemorgen, het is 8:30. Mijn naam is Hans Pettinga Golo met het nieuws uit Groningen. De Lage Landentour heeft 50.000 euro opgehaald voor het UMCG Kanker Research Fonds. 17 fietsers reden in 4 dagen tijd ruim 500 kilometer... van het Belgische West-Vleteren naar Engelbert. Gistermiddag werden de deelnemers onder grote belangstelling feestelijk onthaald bij de finish. De organisatie had gehoopt op een opbrengst van 30.000 euro... maar dat bedrag werd ruimschoots overtroffen. Onderweg kwam er een anonieme donatie binnen die het totaalbedrag naar 50.000 euro bracht. Het geld wordt gebruikt voor kankeronderzoek en de aanschaf van apparatuur in het UMCG. De fietstocht wordt eens in de 4 jaar georganiseerd en beleeft dit jaar alweer de 5e editie. De organisatie spreekt van een sportieve en emotionele editie. In Groningen groeit de politieke onrust over de situatie rond de daklozenopvang aan de Spilsluizen. 4 partijen in de gemeenteraad willen opheldering van het stadsbestuur na een reeks incidenten in en rond de opvang. Volgens de partijen melden omwonenden steeds vaker overlast, geweld, intimidatie en drugshandel. De partijen vragen zich af of politie, handhaving en hulpverlening nog voldoende zijn toegerust voor de situatie. Ook willen ze weten of gemeente, politie en justitie dezelfde aanpak hanteren. De partijen pleiten voor snelle maatregelen om het veiligheidsgevoel in de buurt te verbeteren. En het college van burgemeester en wethouders moet de vragen de komende weken beantwoorden. Sam van Gelder, de oprichter van de Groningse platenzaak Swingmaster, is overleden. Van Gelder is 77 jaar geworden, dat meldt Dagblad van het Noorden. De muziekkenner begon Swingmaster in 1978 en bouwde de zaak uit tot een begrip onder liefhebbers van jazz en blues. Ook buiten Nederland genoot zijn winkel bekendheid en kwamen muziekliefhebbers speciaal naar Groningen voor zijn collectie en kennis. Van Gelder stond bekend als een wandelende muziekencyclopedie en was jarenlang actief als organisator, producer en DJ in de jazz- en blueswereld. Begin dit jaar droeg hij de winkel vanwege gezondheidsredenen over aan een nieuwe eigenaar. Veel klanten en muzikanten herinneren hem als een bevlogen liefhebber met een enorme passie voor muziek. En dan het weer. Vandaag is er af en toe zon. In de loop van de dag neemt de kans op regen of een onweersbui toe. Het wordt 20 graden bij een zwakke of matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Windkracht 2.
1: Dankjewel, Hans. Ja, en dan gaan we eens even kijken wat het verkeer voor allemaal doet. Hoe is het geregeld in en om Groningen op de Groninger snelwegen? En daarvoor nemen we een kijkje op de slimme kaart van groningenbereikbaar.nl. En daar zien we dat er geen files te betreuren zijn. Ja, op de Friese Straatweg is het even een beetje gezellig rondom afslag Hoge Kerk natuurlijk, bij het molletje van Slaperzeil. Maar dat heb je wel eens vaker bij een stoplicht. En in het centrum van Hoge Kerk is het erg gezellig. Maar voor de rest draait alles lekker door. Dat geldt ook voor de bus en voor het spoor. Maar plan wel even je reis in de reis hebt voordat je op weg gaat. Nou, het is, weekend zit er weer op. Het was redelijk mooi weer. Maar er was ook een buddyrun.
3: Ja, er was een buddyrun. De 2e editie alweer van de Buddyrun Noord. En dat is een groot succes geworden.
1: Ja, want ze waren van tevoren al bij ons in de uitzending aanwezig om ons te vertellen wat het inhoudt. En nu hebben we dus even weer een kijkje genomen over hoe dat was. Nou, het was vooral erg heel gaaf, heb ik begrepen. Daar is zometeen meer over. Maar nu dus Taylor Swift en Elizabeth. Die heeft een ode gebracht aan Elizabeth Taylor. Nou, heel benieuwd hoe dat klinkt. En dat hoor je in de Oogochtendshow.
2: Dit is de Oogochtendshow. Oog.

0: Kijk, nou snap ik wel dat ik niet helemaal de doelgroep ben. Ik ben niet 100% Swiftie, maar over het algemeen vind ik de muziek wel leuk. Ik vond deze ietsje meh.
1: Ja, ik voel hem ook niet helemaal.
0: Nee, ja?
1: Ik weet niet of ik nog thuis mag komen nu ik dit hardop gezegd heb.
0: Ook, ja.
2: Het nieuws uit Groningen.
0: Maar de tweede editie van de Buddy Run Noord is wel een groot succes geworden.
1: Ja, tijdens de Obstacle Run voor mensen met een verstandelijke beperking legden deelnemers samen met buddies een uitdagend parcours af. De Buddy Run wordt georganiseerd door 6 studenten. Ze zagen dat er nog weinig sportactiviteiten waren in het noorden voor mensen met een verstandelijke beperking. En toen zijn ze dit begonnen. Organisator Take Piri omschrijft het evenement als een...
3: topdag. Iedereen aan het lachen. Hoe blij die mensen zijn als ze over de finish komen. Kijk, dat is echt superleuk om te zien. Ja.
4: Waarom hebben jullie dit georganiseerd?
3: Ja, we hebben eigenlijk vorig jaar het ook georganiseerd. Het is de tweede keer. En wij vonden eigenlijk dat er te weinig sport en spel was voor mensen met een beperking. Je hebt het wel in het midden van het land, maar in het noorden nog niet echt. Dus wij dachten van, dat moeten we gewoon noorden gaan organiseren.
1: Ja, je hoorde Take Piri. We gingen mee met de enthousiaste deelnemers. Je hoort enkele deelnemers, maar onder andere een verslag van speciale verslaggever Joren. Hij kreeg zelfs concurrentie van RTV Noord, die ook aanwezig waren.
5: Lekker jongen!
6: Hey, applaus!
5: Top!
4: Rob, tik hem aan. Heel knap. Dat was wel spannend, of niet?
7: Nee.
4: Wat ga je zo meteen doen?
7: Ik ga klimmen. Op obstakels ga ik klimmen. Bij de klimbos ga ik klimmen.
8: En dat klimmen, dat willen wij wel even zien. Daarom heeft Joren een GoPro op.
7: Moet je ervan denken? Ik heb een camera op mijn
5: hoofd.
7: Hoi.
4: Ga maar, ga maar.
7: Ja.
9: Even inkomen.
10: Goed bezig.
7: Raymond, high five.
8: Maar helaas kunnen wij van deze concurrentie niet winnen.
7: Ronald.
11: Hey, Ronald.
12: Hey, Ronald.
7: Ja.
12: En wat ga je allemaal doen? Weet je
7: klimmen.
12: Klimmen.
7: Ja,
12: gaat klimmen.
7: Ja.
12: Ja, we hebben je hoor. Komt helemaal
8: goed. In het parcours zitten een aantal uitdagende obstakels.
13: Voor een uitdaging.
14: Gelukkig hebben we ook.
7: Oké, over de balk. Oké.
8: Maar uiteindelijk lukt het allemaal.
15: Kijk! Goed gedaan!
7: Raymond, wat vind je zo leuk aan de buurdieren?
16: Dat ik ook hier op dat ding ga klimmen.
7: En wat vind je nog meer zo leuk?
16: Alles leuk.
7: Wat vind jij zo leuk aan de buurt?
17: Ik vind dat die hoogte leuk en klimmen en een medaille krijgen.
7: Papa, jij dan?
18: Ja, jongen, ik ben super trots op jullie allemaal.
7: Ja.
18: Super gedaan.
7: Ja.
19: Ik denk dat jij mijn taken moet overnemen. Je kan dit veel beter, man.
7: Ja. Ja.
17: Oh, nee.
20: Nee!
8: En ondanks dat er op het laatste moment nog een ongelukje gebeurt...
18: Wat is er nou gebeurd?
16: In Duitsland gevallen.
18: Helemaal nat?
16: Ja.
18: Maar je lacht nog wel?
16: Ja.
8: Weten we één ding zeker. Dit was een groot succes.
18: Let's go.
16: Hey.
18: Dank je, man. Hij ziet er spannend uit.
7: Ja, maar ik durf het wel.
18: Alles leuk?
17: Alles leuk. Ja hoor.
4: Die moeder van Floor wordt zo vrolijk van mij.
18: Ja, natuurlijk. Maar iedereen wordt vrolijk van jou, jongen.
4: Ja.
1: Je hoorde enkele deelnemers in een bijdrage van Joren en Willem Poppes.
0: Ja, hartstikke mooi dat ze dit zo georganiseerd hebben. Het zijn de studenten die inderdaad dachten van... joh, dit is in Groningen er nog niet. Ze zagen het ergens anders in het land wel. Dus ze dachten van, hier moeten we wat mee.
1: Ontzettend
0: en dat is gewoon leuk gedaan. Ja.
1: Ja, dit is echt fantastisch. Maar ook leuk dat er buddies zijn die eraan meewerken.
0: Ja, want het kan best wel spannend zijn hoor... voor als je zo'n parcours af moet gaan.
1: Ja.
0: En dan helpt zo'n buddy helpt dan even mooi mee.
1: Geweldig.
0: Dus,
1: volgend jaar weer?
0: Ik kijk er naar uit in ieder geval. Zeker.
21: Het geluid van Groningen.
2: Groningen staat op met de Oogochtendshow.

0: Billie Eilish en Birds of a Feather.
1: Word wakker met de Oogochtendshow.
2: Belangrijk in deze onrustige politieke situatie, een verhaal van Sikkom. In het AZC aan de Eemscholaan bij Hoogkerk kwamen afgelopen dinsdagavond ruim 50 mensen samen voor een filmavond. Niet alleen bewoners van het AZC, maar ook mensen uit de wijk waren aanwezig. Er werd gekozen voor de stille animatiefilm The Red Turtle, zodat iedereen de film kon volgen, ongeacht welke taal ze spreken. De avond is een initiatief van wijkverbinder Rawan Altakriti van Vluchtelingenwerk Nederland. Ze organiseert vaker activiteiten om bewoners van het AZC en de wijk met elkaar in contact te brengen. De filmavond ontstond op verzoek van de AZC-bewoners die weinig mogelijkheden hebben om films te kijken. Ook wijkbewoners doen graag mee en vertellen dat er mooie vriendschappen zijn ontstaan. Na afloop werd de film besproken en de bezoekers deelden hun mening en ervaringen, waardoor een opnieuw verbinding ontstond tussen verschillende mensen en culturen.
3: Mooie manier. Ja, mooie manier om dat, die verbindingen tot stand te krijgen.
2: Maar ook dat het dan uit het AZC komt, dat idee.
3: Ja, absoluut.
2: Ja.
3: Dagblad van Doren Stadseditie heeft het over muziek in heimwee. Theodora Netjalkova, een Bulgaarse celliste die al jaren in Groningen woont, is trots op de Eurovisie-overwinning van Dara uit Bulgarije. Met haar kamerorkest van het Noorden, dat 10 jaar bestaat, maakt Netjalkova klassieke muziek toegankelijker door bijzondere projecten. Zo combineert het orkest muziek met virtual reality, speelt het op onverwachte locaties zoals boerderijen tussen de koeien en maakt het voorstellingen rond thema's als biodiversiteit en heimwee. Het nieuwste project draait om Dvorak's 9e symfonie en onderzoekt het gevoel van heimwee met muziek, zang en nieuwe composities. Netjalkova vindt dat klassieke muziek meer moet zijn dan alleen noten spelen. Ze wil het publiek raken en ook zij wil verbinden. Ook zet ze zich in voor educatieve en sociale projecten, zoals Alle Laadjes in Winsum, waarin oude Nederlandse volksliedjes worden doorgegeven aan kinderen.
2: Nou,
3: ook muziek verbindt.

0: Zo, even een lekkere bak muziek en energie. Vooral jouw woonkamer, of als je slaapkamer misschien zelfs wel even lekker
1: ingesteld. Of de auto.
0: Ja, je hoorde Good Luck van Basement Jaxx featuring Lisa Kakula. Ja, heb ik niet zelf verzonnen, zo heet ze echt. Dat gezegd hebben daar gezien ik nog wel eens een keer als een AI inslingen. Maar dat is in dit geval niet het geval. Wie ik er wel inslingen, dat is natuurlijk weerheld Johan Kamphuis. Goedemorgen, Johan.
2: Mensen, een bijzonder goedemorgen.
0: Het is ook bijzonder lekker droog momenteel. Blijft dat ook zo de rest van de dag?
2: En het is ook bijzonder bewolkt aan het raken. Maar hier bij mij in Zuidhoorn schijnt nog een waterzonnetje. Is in Groningen ook nog het geval. Maar oei, de zon heeft het lastig en krijgt het steeds lastiger. Nee, we houden het ook vandaag niet droog. Om maar met de deur in huis te vallen. Op dit moment dus nog wel. Het waterige zonnetje krijgt er de komende uren steeds lastiger. Ja, en dan is het wachten tussen haakjes. Want dat is natuurlijk een beetje subjectief. Ik geef je toe, op een storing ligt nu op de Noordzee een warmtefrontje. Behoort bij een depressie boven IJsland. Trekt in de loop van de middag ons gebied binnen. En dan volgt er wat lichte regen. Gaat het wat miseren. En dan komt er uiteindelijk nog een volgende storing. En dat noemen we een koufront. En die passeert vanavond en vannacht. En daar zitten een paar stevige buien op. Met kans op een slag onweer. De temperatuur die nu zo rond 16, 17 graden ligt, die loopt op naar een graad of 20. Ja, de afgelopen dagen deze maand kunnen we stellen, iets verloopt eigenlijk bij ons behoorlijk aan de natte kant. In Groningen zo'n 35 tot 40 mm aan neerslag. Ja, en we

0: Britten hebben nog maar één weekje van de maand juni gehad. Het westen is trouwens beduidend droger met tussen de 15 en 25 mm. Dat is gebruikelijk ook in deze tijd van het jaar met nog die koude Noordzee. Maar landelijk gezien maken we een behoorlijk natte juni mee tot nu toe. Ja, en dan kunnen die seizoensprognoses ook alweer de prullenmand in. Want die hadden toch een hele droge en warme juni voorzien. Nou, juni verloopt wat thermisch gezien ook vrij normaal met 16,3 graden. Wel, de wind vandaag, dat moet ik nog even vermelden. Die komt uit het zuiden tot zuidwesten. Die is zwak of matig, windkracht 2 tot 3. Komende nacht wordt het geleidelijk aan droog. Nog een lokale bui en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Ja, dat wisselvallige weer, Rick. We zijn er nog niet vanaf morgen wisselend bewolkt. Gaandeweg de dag. Dus de ochtend waarschijnlijk droog. Gaandeweg de dag weer een enkele bui. Temperatuur 18 graden bij een matig windje uit het westen tot zuidwesten. Woensdag ook een paar buien. Waarschijnlijk beginnen we de dag droog. Maar opnieuw in de loop van de dag af en toe nattigheid. Misschien zelfs wel een donderklap. Op 18 graden als temperatuur. Ja, en donderdag, er verandert eigenlijk niet zoveel. Eerst is het droog, met af en toe zon. Later op de dag weer kansen op een paar buien. En de avond misschien wel met een slag onweer. Ja, een week met regelmatig buien. Maar buien hebben een plaatselijk karakter. Dus er zullen ook gebieden zijn waarbij het veel droger is dan het andere plekje. Dus dat is nogal wisselend. Maar ik denk dat we het nergens helemaal droog houden deze week. Nou, vrijdag om de week nog even vol te maken. Er is eigenlijk heel weinig nieuws onder de zon. Want ook dan gaan er weer een paar buien vallen. En waait het stevig uit het westen tot zuidwesten. Aan de temperatuur verandert niks. Gaat het dan nog eens een keer zomer worden? Wordt het dan nog stabieler? Nou, komend weekend probeert een hoge drukgebied het weer te stabiliseren. Probeert ons weer wat meer zon te brengen. En probeert ook de temperaturen weer wat omhoog te krikken. Ja, en of dat gaat lukken, Rick, daar kom ik natuurlijk morgenochtend op terug.
1: Ja, we kijken er nu alweer naar uit, Johan.
0: Nou, heel graag tot morgen allemaal weer.
1: Ja, tot morgen.
0: En wie weet wat voor zomerse berichten ik dan heb voor komend weekend.
1: Precies. Als ik nou opdracht geef aan de muziekredactie om wat extra zomerse muziek uit te zoeken, zal dat dan helpen?
0: Nou, ik word er altijd wel blij van.
1: Dat helpt dan.
0: Daar helpt het in ieder geval voor.
1: Nou, gaan we dat nu ook al meteen even doen. Gaan we lekker luisteren naar Tim Knol. Johan, nogmaals bedankt.
0: Fijne dag.
1: Jij ook, tot morgen. Hoi, hoi. Het nummer van Tim Knol, dat heet When I Am King.

0: knal, When I Am King uit 2010 hoorde je. En daarmee is het alweer 3:10. En is er een einde gekomen aan de Oogochtendshow van 8 juni 2026. Want ja, we hebben wel weer heel wat nieuws uit de gemeente Groningen bij de kop gehad, Hans.
1: Een heleboel nieuws behandeld. We hebben het gehad over die fanshop van FC Groningen die geopend is in de Herenstraat.
0: Ja.
1: Hartstikke leuk, met dat nieuwe t-shirt.
0: Ja, het uitshirt inderdaad.
1: Paars, groen krijg je.
0: Ja.
1: En maar goed, en koffie drinken, dat kan je nu binnenkort doen in Ten Boer op het Koopmansplein bij Koffie. Klinkt toch goed, goede koffiezaak.
0: Ja.
1: En de tweede editie van de Buddy Run Noord is een groot succes geworden. Was een fantastisch item. Ga dat nog even terugluisteren of terugkijken op de website.
0: Inderdaad. Ja, en Groningen groeit de politieke onrust over de situatie rondom de daklozenopvang aan de Spilsluizen. Ook dat dossier kan je uitgebreid bekijken via de gratis Oog-app die beschikbaar is voor Android en iPhone. En natuurlijk via oogtv.nl. Heel erg bedankt voor het luisteren. We hopen je morgen weer aan te treffen voor de radio voor een nieuwe editie van de Ochtendshow. En vooral geniet nog even van het enigszins droge weer vandaag.
1: Nu kan het nog.
0: Zo is dat. Graag tot morgen.
1: Doei.
0: Doei.

0: Visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pompom, pompom, pom.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen loopt hard op. De beving was voor de kust in het zuiden van de archipel en heeft flink wat schade veroorzaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
4: Ja, de beving had een kracht van 7,8 en was maar een kilometer of 15 van de kust. Dus in de stad General Santos zijn veel gebouwen ingestort. Er zijn zeker 15 doden gevallen en meer dan 200 mensen gewond geraakt.
3: Na de beving waren er zeker 16 naschokken. De Filipijnse president heeft mensen opgeroepen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Vandaag begint een grote NAVO-luchtmachtoefening. Er wordt vooral geoefend in Noord- en Zuid-Europa. Ook in Finland, dat naast Rusland ligt, zijn oefeningen. Dat land was wel tegenstander van Finland om toe te treden tot de NAVO. In Nederland vinden geen oefeningen plaats. Aan de NAVO-luchtmachtoefening Ramstein Flag doen meer dan 150 gevechtsvliegtuigen en transporttoestellen mee. De oefeningen duren tot volgende week vrijdag. In Frankrijk is veel kritiek op het rechtssysteem vanwege de dood van de 11-jarige Li Hana. Haar lichaam werd vorige week gevonden en de verdachte is de vader van een vriendinnetje. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De Franse minister roept vandaag alle officieren van justitie bij elkaar, zegt correspondent Saskia Houttuin.
5: Hij wil dat alle klachten die nog liggen of lopen, die te maken hebben met seksueel misbruik of verkrachtingen van kinderen, dat die opnieuw tegen het licht worden gehouden om te kijken of alles goed is doorlopen.
3: Het zou gaan om 70.000 dossiers. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteravond in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker zijn werk gedaan. Eriksen kreeg het apparaatje nadat hij 5 jaar geleden tijdens het EK een hartstilstand kreeg. Het weer, eerst droog, geregeld zon en een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
6: Nu bij JP Car Wash. €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
7: 1 voor jou.
8: Voordelige spijkerbroeken.
7: 1 voor mij.
8: Voordelige korte broeken.
7: 1 voor jou.
8: Voordelige t-shirts.
7: 1 voor mij.
8: Voordelige overhemden.
7: 50.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Hans Pettinga-Colo met het nieuws uit Groningen. De Lage Landen Tour heeft 50.000 euro opgehaald voor het UMCG Kanker Research Fonds. 17 fietsers reden in 4 dagen tijd ruim 500 kilometer van het Belgische West-Vleteren naar Engelbert. Gistermiddag werden de deelnemers onder grote belangstelling feestelijk onthaald bij de finish. De organisatie had gehoopt op een opbrengst van 30.000 euro, maar dat bedrag werd ruimschoots overtroffen. Onderweg kwam er een anonieme donatie binnen die het totaalbedrag naar 50.000 euro bracht. Het geld wordt gebruikt voor kankeronderzoek en de aanschaf van apparatuur in het UMCG. De fietstocht wordt eens in de 4 jaar georganiseerd en beleefde dit jaar zijn 5e editie. De organisatie spreekt van een sportieve en emotionele editie. In Groningen groeit de politieke onrust over de situatie rond de daklozenopvang aan de Spilsluizen. 4 partijen in de gemeenteraad willen opheldering van het stadsbestuur na een reeks incidenten in en rond de opvang. Volgens de partijen melden omwonenden steeds vaker overlast, geweld, intimidatie en drugshandel. De partijen vragen zich af of politie, handhaving en hulpverlening nog voldoende zijn toegerust voor de situatie. Ook willen ze weten of zij dezelfde aanpak hanteren. Er wordt gepleit voor snelle maatregelen om het veiligheidsgevoel in de buurt te verbeteren. Het college van burgemeester en wethouders moeten de vragen de komende weken beantwoorden. Sam van Gelder, de oprichter van de Groningse platenzaak Swingmaster, is overleden. Van Gelder is 77 jaar geworden. Dat meldt Dagblad van het Noorden. De muziekkenner begon Swingmaster in 1978 en bouwde de zaak uit tot een begrip onder liefhebbers van jazz en blues. Ook buiten Nederland genoot de winkel bekendheid en kwamen muziekliefhebbers speciaal naar Groningen voor zijn collectie en kennis. Van Gelder stond bekend als een wandelende muziekencyclopedie en was jarenlang actief als organisator, producer en DJ in de jazz- en blueswereld. Begin dit jaar droeg hij de winkel vanwege gezondheidsredenen over aan een nieuwe eigenaar. Veel klanten en muzikanten herinneren hem als een bevlogen liefhebber met een enorme passie voor muziek. Met zijn overlijden verliest Groningen een markante persoonlijkheid uit het muziekleven. Dan het weer. Vandaag is er af en toe zon. In de loop van de dag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Het wordt 20 graden bij een zwakke of matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 2. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. NAVO-vliegtuigen hebben boven Letland een Russische drone neergehaald. Dat zegt een woordvoerder van de Letse strijdkrachten. Mogelijk was de drone onderdeel van een Russische aanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia van vannacht. Volgens de gouverneur van de regio kwamen daarbij 5 mensen om en raakten 14 anderen gewond. Bij de aanval raakten huizen en wegen beschadigd. Ook in Rusland is schade ontstaan door aanvallen die volgens lokale bestuurders het werk waren van Oekraïne. Het conflict tussen Iran en Israël is opnieuw opgeleid. Gisteren vuurde Iran raketten af op Israël. En vannacht reageerde het Israëlische leger met aanvallen op onder meer de hoofdstad Teheran. Ook vanochtend waren er aanvallen over en weer. Volgens het Israëlische leger zijn in Iran militaire doelen geraakt. In Israël was het luchtalarm te horen. In reactie op de Israëlische aanvallen zeggen de Houthis in Jemen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. De verhoren van de coronacommissie zijn hervat. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen komt aan het woord. Hij was tijdens de pandemie voorzitter van het Veiligheidsberaad van 25 veiligheidsregio's in Nederland. Die gingen onder meer over het uitvoeren en handhaven van de avondklok. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen. Dat heeft de arts van het Deense elftal gezegd. Eriksen zakte gisteravond in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker van de voetballer zijn werk gedaan. Hij was snel weer bij bewustzijn en liep zelf het veld af. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen dan wisselvallig en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Defensieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
5: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
6: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Hans Pettinga Golo met het nieuws uit Groningen. De Lage Landentour heeft 50.000 euro opgehaald voor het UMCG Kanker Research Fonds. 17 fietsers reden in 4 dagen tijd ruim 500 kilometer van het Belgische West-Vleteren naar Engelbert. Gistermiddag werden de deelnemers onder grote belangstelling feestelijk onthaald bij de finish. De organisatie had gehoopt op een opbrengst van 30.000 euro, maar dat bedrag werd ruimschoots overtroffen. Onderweg kwam er een anonieme donatie binnen die het totaalbedrag naar 50.000 euro bracht. Het geld wordt gebruikt voor kankeronderzoek en de aanschaf van apparatuur in het UMCG. De fietstocht wordt eens in de 4 jaar georganiseerd en beleefde dit jaar zijn 5e editie. De organisatie spreekt van een sportieve en emotionele editie. In Groningen groeit de politieke onrust over de situatie rond de daklozenopvang aan de Spilsluizen. 4 partijen in de gemeenteraad willen opheldering van het stadsbestuur na een reeks incidenten in en rond de opvang. Volgens de partijen melden omwonenden steeds vaker overlast, geweld, intimidatie en drugshandel. De partijen vragen zich af of politie, handhaving en hulpverlening nog voldoende zijn toegerust voor de situatie. Ook willen ze weten of zij dezelfde aanpak hanteren. Er wordt gepleit voor snelle maatregelen om het veiligheidsgevoel in de buurt te verbeteren. Het college van burgemeester en wethouders moeten de vragen de komende weken beantwoorden. Sam van Gelder, de oprichter van de Groningse platenzaak Swingmaster, is overleden. Van Gelder is 77 jaar geworden. Dat meldt Dagblad van het Noorden. De muziekkenner begon Swingmaster in 1978 en bouwde de zaak uit tot een begrip onder liefhebbers van jazz en blues. Ook buiten Nederland genoot de winkel bekendheid en kwamen muziekliefhebbers speciaal naar Groningen voor zijn collectie en kennis. Van Gelder stond bekend als een wandelende muziekencyclopedie en was jarenlang actief als organisator, producer en DJ in de jazz- en blueswereld. Begin dit jaar droeg hij de winkel vanwege gezondheidsredenen over aan een nieuwe eigenaar. Veel klanten en muzikanten herinneren hem als een bevlogen liefhebber met een enorme passie voor muziek. Met zijn overlijden verliest Groningen een markante persoonlijkheid uit het muziekleven. Dan het weer. Vandaag is er af en toe zon. In de loop van de dag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Het wordt 20 graden bij een zwakke of matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 2. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: 1 voor jou.
2: Voordelige spijkerbroeken.
1: 1 voor mij.
2: Voordelige korte broeken.
1: 1 voor jou.
2: Voordelige t-shirts.
1: 1 voor mij.
2: Voordelige overhemden.
1: 50.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen zullen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. De Houthis in Jemen zeggen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen in reactie op de Israëlische aanvallen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen is opgelopen naar zeker 15. Ook zijn er meer dan 200 gewonden. De beving had een kracht van 7,8. Er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Er werd gewaarschuwd voor tsunamigolven, ook voor Japan en Indonesië. Daar zijn vloedgolven gezien van ongeveer een meter hoog. Over schade is nog niets bekend. Het gevaar voor een tsunami is inmiddels geweken. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt op verdenking van seksueel geweld. Er zouden meerdere aangiften tegen hem zijn gedaan. Bruel wordt volgens Franse media verhoord in een onderzoek naar beschuldigingen van verkrachting en seksuele mishandeling. De naam van de 67-jarige zanger wordt al langer genoemd in onderzoeken van de Franse justitie. Bruel heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Steeds meer kinderen wereldwijd zijn bijziend. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Volgens oogartsen spelen ze minder buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is. Oogartsen zouden graag willen dat scholen vaak meer kinderen naar buiten laten gaan. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen wisselvallig en 18 graden.
0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.

0: Vis-specialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Vis-specialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. Burgemeester Bruls van Nijmegen vond dat de versoepelingen tijdens de coronapandemie te snel gingen. Dat zei hij tijdens de parlementaire enquête Corona in de Tweede Kamer. Destijds was Bruls voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dat zijn de 25 regio's die de landelijke coronamaatregelen moesten uitvoeren en handhaven. In de zomer van 2020 werden de eerste maatregelen versoepeld, 3 maanden na de eerste landelijke maatregelen. Festivals en evenementen mochten toen weer doorgaan. Volgens Bruls ging dat te snel. Tijdens het verhoor gaf hij ook aan dat de maatregelen niet altijd duidelijk waren. Netbeheerder Tennet krijgt een nieuwe directeur. Frans Everts gaat het bedrijf vanaf eind dit jaar leiden. Hij is nu nog directeur van Shell Nederland. Tennet staat voor grote uitdagingen. Het stroomnet in Nederland is overvol, waardoor bedrijven en nieuwe woonwijken niet op het net kunnen worden aangesloten. Frans Everts is benoemd als directeur voor 4 jaar. Supermarkten en andere grote bedrijven uit de detailhandel hebben hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW opgezegd. Ze vinden de contributie te hoog en de lobbyorganisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Het gaat om 2 brancheorganisaties die onder meer Jumbo en het moederbedrijf van Albert Heijn vertegenwoordigen. Het weer droog en af en toe zon. Het is 20 tot 22 graden. In Zeeland valt mogelijk wat regen. Morgen dan bewolkt en regenachtig en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pompom, pompom, pom.
4: De agrarische websites van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
5: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.

0: tells me.
1: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
2: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
3: Het geluid van Groningen. Dit is OOGRADIO. Nieuws.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ook in Moldavië is een drone het luchtruim binnengedrongen. Dat gebeurde vlakbij de grens met Oekraïne. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Het toestel stortte neer in een weiland. Boven Letland werd een drone neergehaald door NAVO-vliegtuigen. Die drone kwam uit Rusland, maar het is nog onduidelijk of het ook om een Russisch toestel gaat. De afgelopen tijd komen er ook steeds vaker Oekraïnse drones in andere landen terecht. Het komt omdat Rusland het signaal van deze drones verstoort. Vorige week ontplofte een Oekraïnse drone in Roemenië. In de Filipijnen is het dodental als gevolg van een aardbeving opgelopen naar zeker 32. Ook raakten meer dan 200 mensen gewond. De beving had een kracht van 7,8 en er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Vrijwilligers zoeken nu naar overlevenden onder het puin. Op een middelbare school in Utrecht is een klaslokaal ontruimd vanwege een melding van een leerling met een vuurwapen. De leerling met het vermeende wapen moest binnenblijven. Zij is gecontroleerd, maar bleek geen wapen te hebben. Ook in de kluisjes van de school is niets gevonden. Er is één meisje opgepakt vanwege het doen van een valse melding. Of het gaat om een leerling van de school in Utrecht en hoe oud ze is, is niet bekendgemaakt. De Amsterdamse modeondernemer Martijn N. heeft in hoger beroep van zijn zedenzaak een langere straf gekregen. Het Hof legde hem 3,5 jaar cel op. Dat is 2 jaar meer dan de rechtbank. Volgens het Hof is bewezen dat N. 2 mannen heeft verkracht. En ook is hij veroordeeld voor aanranding en ontucht met 2 jongens van 15. Het weer. Op de meeste plekken is het droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen buien. Het is zo'n 21 graden en tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan wisselvallig en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
6: Voordelige spijkerbroeken. Voordelige korte broeken. Voordelige t-shirts. Voordelige overhemden.
7: Pick

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Ze waarschuwen voor nog hardere aanvallen als dat gebeurt. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er ook aanvallen over en weer. De Amerikaanse president Trump heeft beide landen opgeroepen om te stoppen en zegt nu dat er vredesonderhandelingen aan de gang zijn. De veiligheidsregio's hadden tijdens de coronapandemie moeite met de invoering van de avondklok. Dat zei de oud-voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, bij de coronacommissie. De avondklok gold in 2021 ruim 3 maanden. Mensen moesten toen tussen 9 uur 's avonds en 4:30 's ochtends binnenblijven. Met de invoering van die maatregel werden mensen van hun grondrecht beroofd, zonder dat goed werd aangetoond waarom, zei Bruls. Sommige burgemeesters vreesden daarom voor spanningen. In een aantal steden kwamen er ook inderdaad avondklokrellen. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten komen van nature niet in Nederland voor en ze zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Er zijn in Nederland kolonies van 6 verschillende termietensoorten gevonden, met honderden tot miljoenen termieten per kolonie. De insecten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen regen. Het is zo'n 21 graden. Tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan bewolkt met regen en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Deze week bij visspecialist Paschel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Paschel. Winkelcentrum Paddepoel.
3: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
4: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Defensieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen.
1: Oogradio.
0: Het geluid van Groningen.

0: is het geluid van Groningen.
1: Ain't no country club either.

0: keuze bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: De agrarische websites van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland doet niet genoeg om discriminatie tegen te gaan. Dat schrijft de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een nieuw rapport. De huidige aanpak zou vooral gericht zijn op incidenten, waardoor structurele patronen blijven bestaan. Ook bij de overheid. Discriminatie en racisme zijn volgens de commissie diep geworteld in de samenleving. De overheid moet daarom niet alleen zelf stoppen met discrimineren, maar ook discriminatie voorkomen en actief bijdragen aan gelijkheid en gelijkwaardigheid. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er opnieuw aanvallen over en weer. Mensen met een beperking worden in Nederland nog steeds achtergesteld. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Onder meer op het gebied van werk, zorg en onderwijs kunnen ze niet volledig meedoen. 1 op de 4 zegt het gevoel te hebben niet mee te tellen in de samenleving. Ook hebben veel mensen met een beperking financiële zorgen. 2 jaar geleden uitte de VN forse kritiek op hoe Nederland omgaat met mensen met een beperking. Volgens het college zijn sindsdien wel stappen gezet, maar is het nog altijd niet genoeg. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Termieten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer bewolkt met af en toe lichte regen. Later vanuit het zuidwesten stevige buien met plaatselijk veel regen. Ook vanavond regent, koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, 's middags weer kans op regen met onweer en het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.

is het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
1: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zowel Iran als Israël hebben gezegd te stoppen met elkaar aan te vallen. Een hoge functionaris in Israël zegt dat dit op verzoek van de Amerikaanse president Trump is. De Israëlische premier Netanyahu zou met Trump hebben gebeld vandaag. Volgens bronnen zou Netanyahu na het telefoontje de opdracht hebben gegeven om een nieuw bombardement te stoppen. Eerder meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Het aantal meldingen van mogelijke overtredingen van de privacywet is flink gestegen. Het afgelopen jaar kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens 13.500 klachten binnen. En dat is 75% meer dan een jaar eerder. De meeste klachten gingen over organisaties die niet transparant waren over welke persoonsgegevens ze gebruiken. En ook weigerden sommige organisaties gegevens te verwijderen. Volgens de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens komt de toename van het aantal klachten vooral doordat mensen meer weten over het belang van bescherming van persoonsgegevens. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen onder de 16 in te zetten voor commerciële doeleinden op internet. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld video's van mensen met kinderen die op sociale media vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat dat onder de wet op kinderarbeid gaat vallen. Tennisser Mees Ruttering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bizou uit Frankrijk. Het werd 4-6, 4-6. De 18-jarige Ruttering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Het weer bewolkt met af en toe regen. Vanavond opnieuw buien. Het koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, maar 's middags weer regen en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
6: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: keuze bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: Het geluid van Groningen. Dit is

0: Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als dat land zou ophouden met aanvallen op Libanon. De man die in februari een medewerkster gijzelde van de gevangenis in Heer Hugo Waard heeft eerder twee vrouwen vermoord. Dat bleek tijdens een zitting in de rechtbank in Haarlem, meldt NH Nieuws. De Portugees Hugo T.Q. doodde in 2005 zijn ex-vriendin in Engeland die zwanger was. In 2020 vermoordde hij een vrouw van 26 uit Blerik in Limburg. Bij de gijzeling in februari zou T.Q. de medewerkers van de inrichting in een wurggreep hebben gehouden en haar hebben gestoken met een scherp voorwerp. Ze raakte zwaar gewond. Het OM verdenkt T.Q. onder meer van poging tot moord. Online video's waarin kinderen worden ingezet om geld te verdienen moeten strafbaar worden, vindt het kabinet. Op sociale media staan video's van bijvoorbeeld ouders die met hun kinderen vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat onder de wet kinderarbeid laten vallen. Het wordt dan verboden om in die video's kinderen onder de 16 in te zetten. Voor de kust van de Filipijnen is een scheepswrak gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Onderzoekers zijn er vrijwel zeker van dat het gaat om het Japanse vrachtschip Ofuku Maru, dat in 1944 werd gebombardeerd door de Amerikanen. Aan boord waren 250 Nederlandse en 1000 Engelse krijgsgevangenen. Een groot deel van hen overleefde de aanval niet. Dan het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over. Daarbij kan plaatselijk veel regen vallen. Lokaal komt onweer voor. Morgenochtend af en toe zon, maar morgenmiddag weer pittige buien en kans op onweer en veel wind. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Defensieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pompom, pompom, pom.
3: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
4: Eén voor jou.
5: Voordelige spijkerbroeken.
4: Eén voor mij.
5: Voordelige korte broeken.
4: Eén voor jou.
5: Voordelige t-shirts.
4: Eén voor mij.
5: Voordelige overhemden.

0: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Goeiedag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren die tijdens de covid-crisis een hoge positie bekleedde, tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren door het coronabeleid ongunstig is beïnvloed. Roskam bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Hij zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als het land op zou houden met aanvallen op Libanon. De autoriteit persoonsgegevens ontving afgelopen jaar 75% meer klachten over mogelijke overtredingen van de privacywet, zo'n 13.500. De meeste klachten gingen over bedrijven die niet duidelijk zijn over hoe ze persoonsgegevens gebruiken. De organisatie denkt dat de stijging vooral te maken heeft met de toegenomen zorgen die mensen hebben over hun privacy. Tennisser Mees Rutgering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bonzi uit Frankrijk. Het werd 4-6 en 4-6. De 18-jarige Rutgering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Dan het weer vanuit het zuidwesten, buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
5: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
6: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Oog Radio.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft bevestigd dat hij de aanvallen op Iran heeft opgeschort. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat Israël met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. Een hoge Israëlische functionaris zei vanmiddag al dat de aanvallen stoppen. Dat zou zijn besloten na een telefoontje tussen Netanyahu en de Amerikaanse president Trump. Eerder vandaag meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Gisteren laaide het geweld op. Over en weer werden de afgelopen dag doelen.

0: gebombardeerd. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren tijdens de coronacrisis tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren tijdens de crisis slechter werd. De ambtenaar bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Maar volgens hem waren keuzes ook gewoon nodig.
1: We hebben het over dus een heftige psychologische, sociale, maatschappelijke schade die er is. Maar stelt u zich voor dat er wel mensen zouden zijn overleden omdat ze geen hulp konden krijgen? Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
0: Roskam Abbing zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Dat bleek vanmiddag tijdens een zitting. De vrouw zou meerdere keren methanol in het drinken van haar man hebben gedaan, een giftige vorm van alcohol. Het slachtoffer van 49 overleed in februari door vergiftiging. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen. Het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl. Nu bij JP Car Wash, €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
3: Radio.
4: Het geluid van Groningen. OOGRADIO.
5: It's Sugar Daddy Radio. It's Sugar Daddy Radio. It is. Yeah, it is. Oh, yeah. It's Sugar Daddy Radio. Oh, dummy.

De Long Riders worden in 1981 opgericht in Los Angeles door Sid Griffin. In 1984 verschijnt Native Sons, de eerste volledige studioplaat van de band, met een gastbijdrage van Gene Clark van The Byrds. De Long Riders doen het goed, vooral in Europa, en scoren in Engeland in 1985 zelfs een hit met Looking for Lewis and Clark. 2 jaar later wordt het vele toeren de band te veel en wordt er na 1 EP en 3 studioalbums een punt achter de Long Riders gezet. Ah, oei. Bandleider Sid Griffin richt daarna een nieuwe band op, genaamd The Cole Porters, en schrijft boeken over Gram Parsons en Bob Dylan. In 2019 verschijnt na meer dan 30 jaar weer een nieuwe plaat van The Long Riders. Van psychedelic country soul draaiden we daarnet het nummer Molly Somebody. In januari van dit jaar brengt de band de plaat High Noon Hymns uit, en op 1 mei zien we de Long Riders een mooi concert geven tijdens de Rhythm and Blues Night in de Oosterpoort. Oftewel, de Long Riders zijn springlevend. Mooi zo, country liefhebbers. Hartelijk welkom op de Oog maandagavond van 7 tot 8 bij Sugar Daddy Radio. Vandaag behandelen wij het thema Somebody. Sinds hij in 2015 debuteerde, heeft Charlie Crockett al 17 studioplaten gemaakt. Zijn nieuwste album Clovis verscheen in april online, maar werd na korte tijd van de verschillende streamingplatforms gehaald. Een onduidelijke juridische kwestie ligt hieraan ten grondslag. Van zijn plaat Welcome to Hard Times uit 2020 draaien we dan maar Fool Somebody Else.

Oei, dat was daarnet onmiskenbaar niet te stuiten. Nick Lowe met Somebody Cares For Me. Zoals het terug te vinden is op zijn plaat The Old Magic uit 2011. Nick Lowe gaat al een tijdje mee. Begin jaren 70 zit hij in Brinsley Swartz. Een van de belangrijkste exponenten van het recht toe recht aan pub-rock genre dat de weg voor punk vrijmaakt. Halverwege de jaren 70 maakt Nick Lowe platen voor Stiff Records en produceert hij de debuutplaten van The Damned en Elvis Costello. In 1978 verschijnt zijn eigen debuutplaat Jesus of Cool, met daarop I Love the Sound of Breaking Glass. Ook in Nederland een hit, net als een paar jaar later het nummer Half a Boy and Half a Man. Met Dave Edmunds vormt Lowe tussendoor korte tijd de rock'n'roll band Rockpile. En in 1986 richt hij samen met John Hiatt, Jim Keltner en Ry Cooder de supergroep Little Village op. In 1992 komt het door Lowe geschreven What's So Funny About Peace, Love and Understanding op de soundtrack van de film The Bodyguard, u weet wel, met Whitney Houston, terecht. En dat levert Nick Lowe de nodige royalties op. De laatste jaren ontpopt Nick Lowe zich op zijn platen als een elegante crooner. Hulde en wel, Driewerf. Country liefhebbers Sugar Daddy Radio draait deze oog maandagavond van 7 tot 8 plaatjes met Somebody in de titel. Dit is Asleep at the Wheel met Somebody Stole His Body. Een heerlijke gospel van de plaat The Wheel uit 1977 alweer.

Benjamin Wilburn, een veteraan die gewond uit de Eerste Wereldoorlog was gekomen, kocht uit de Sears Roebuck-catalogus een gitaar, een mandoline en een fiddle. En hij deed dit in de hoop dat zijn 5 kinderen wat geld binnen zouden brengen door te gaan optreden. In 1937 begonnen als Wilburn Family, samen met hun 2 oudere broers en een zus, groeiden Virgil Doyle en Thurman Theodore uit tot de succesvolle Wilburn Brothers. Ze scoorden tientallen hits tijdens een carrière die tot in de jaren 70 zou duren. En de Wilburn Brothers stonden ook nog eens aan de basis van de loopbaan van Loretta Lynn. De broers namen haar mee op tournee en traden een tijd op als haar manager. We draaiden daarnet Somebody's Back in Town, een hit van de Wilburn Brothers uit 1959. Mooi zo, country liefhebbers. Reuze fideel dat u deze oog maandagavond van 7 tot 8 weer aan het toestel gekluisterd zit. Sugar Daddy Radio draait vandaag Somebody's. In 1999 bracht June Carter Cash de plaat Press On uit. Dat was pas haar 2e soloplaat zonder de Carter Family en zonder haar man Johnny Cash. Op de plaat staat onder meer Ring of Fire, dat we natuurlijk kennen van de Men in Black, maar dat toch echt geschreven is door June Carter Cash. Maar vandaag draaien we I Used to Be Somebody. Ook door June Carter Cash geschreven.

0: Ja, keurig. Geweldig. De in Florida geboren John Anderson is inmiddels de 70 gepasseerd. Maar hij reist nog altijd kriskras door Amerika en Canada om op te treden. Anderson maakt niet veel platen meer en zijn laatste nummer 1 hit, het toepasselijk getitelde Money in the Bank, dateert van 1993. Dat was hetzelfde jaar waarin Anderson een Academy of Country Music Career Achievement Award kreeg. En uit die tijd, 1997 om precies te zijn, stamt ook de plaat Taking the Country Back. De eerste single van die plaat was Somebody Slap Me. U hoorde het daarnet. Fijn trouwens dat u deze oog maandagavond van 7 tot 8 weer een en al oor bent. Sugar Daddy Radio draait deze oog maandagavond van 7 tot 8. Nummers rondom het thema Somebody. Jimmy Lee Fodery en Johnny Mathis werden in de jaren 50 bekend als Jimmy en Johnny. Met dit duo scoorden ze een aantal hits, waaronder If You Don't, Somebody Else Will, hun grootste succes uit 1954. Johnny werd later vervangen door Jimmy's broer Lynn, maar uit vrees minder succesvol te worden werd de naam Jimmy en Johnny behouden. Johnny zou eind jaren 50 nog wel even terugkeren, omdat Lynn er de brui aan gaf. Afijn, nu eerst maar eens de grote hit draaien van Jimmy en Johnny. U gaat luisteren naar If You Don't, Somebody Else Will.
1: Give me a little kiss, baby. If you don't, somebody else will. Yeah.

In 2017 koos Barry Gibb To Love Somebody als zijn favoriete zelfgeschreven liedje. Hij schreef het in 1967 met zijn broer Robin voor hun band The Bee Gees. Het was de tweede single van hun internationale debuutplaat Bee Gees First. Barry Gibb was niet de enige die het een mooi nummer vond, want To Love Somebody is nogal eens gecoverd. We draaiden daarnet de versie van Slubberbone, de country rockers uit Denton, Texas. Het staat op de plaat Slippage uit 2002. Hop! U luistert deze oogmaandagavond van 7 tot 8 naar Sugar Daddy Radio. En gelijk heeft u hele fijne country en rootsmuziek. En vandaag doen we dat aan de hand van het thema Somebody. Voordat Gram Parsons echt bekend zou worden met The Byrds en met de Flying Burrito Brothers, debuteerde hij als 21-jarige met de International Submarine Band. Hij deed dat samen met John News, de gitarist die Parsons naar verluid in de richting van de country rock heeft geduwd. De International Submarine Band heeft 1 plaat gemaakt en die plaat was in 1967 klaar. Net als het debuut van de Bee Gees, maar de plaat kwam pas uit in 1968. Op Safe at Home staan 4 nummers van Gram Parsons en verder een aantal covers. Waaronder I Must Be Somebody Else You've Known, oorspronkelijk van Merle Haggard, maar hier dus in de versie van de International Submarine Band.

Dat was Lily Hyatt met Somebody's Daughter. Een nummer van Royal Blue uit 2015. Lily Hyatt woont tegenwoordig vlak buiten Nashville, net als haar vader John, die een flink stuk grond bewoont in de bossen buiten de stad. En die zal daar de komende jaren vast wel wat vaker te zien zijn, want John Hyatt is bezig met de European Farewell Tour. Op 29 juni geeft hij in een uitverkocht De Doelen in Ratjeknor zijn enige Nederlandse concert. Dit is nog steeds Sugar Daddy Radio. Zoals te doen gebruikelijk op de oogmaandagavond van 7 tot 8... draaien we weer fantastische country- en rootsmuziek. We kiezen vaak een thema uit en vandaag is Somebody het thema. Texaan Jesse Dayton zit tegenwoordig wat meer in de blues, maar daarvoor vooral in de country en de rockabilly. In 2007 maakte hij een onvervalste countryplaat met een aantal covers, maar vooral ook met zelfgeschreven klassieke duetten. De plaat heet Holding Our Own and Other Country Gold Duets. En voor al die duetten was ook een vrouwenstem nodig. En die vrouwenstem vond hij in Brennan Lay. Samen zongen ze onder meer Something Somebody Said. U gaat luisteren naar Jesse Dayton en Brennan Lay.

was komen te staan. En nochtans werd Gotta Serve Somebody een top 40 hit in Amerika. Mooi zo. Zullen we nog een tijdje doorkletsen of zullen we nog een nummer draaien? We gaan dat laatste doen. Sugar Daddy Radio is er volgende week maandagavond van 7 tot 8 weer. Hier zijn de Everly Brothers met Have You Ever Loved Somebody van de LP Two Yanks in England. Een plaat uit 1966.

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Defensieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Frankrijk en Duitsland trekken de stekker uit een gezamenlijk straaljagerproject. Het moderne gevechtsvliegtuig was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de VS. Maar na jaren van voorbereiding komen de landen er toch niet uit, vertelt correspondent Charlotte Waaiers.
4: De Fransen die zouden de leiding hebben over de bouw en de Duitsers wordt verweten dat zij dan dat intellectueel eigendom van de Fransen zouden willen afpakken en dat ze een marktaandeel wilden inpikken. En andersom zeggen de Duitsers, ja, die Fransen die willen alleen maar dat wij onze portemonnee trekken en die weigeren te overleggen bij belangrijke keuzes.
3: Het project moest een symbool zijn voor betere Europese militaire samenwerking. Het OM verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Het slachtoffer van 49 overleed in februari. De vrouw heeft toegegeven dat het haar schuld was. Waarom ze dat heeft gedaan is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en poging tot moord. Op verschillende plaatsen in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo is bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg zijn gewaaid. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en windstoten en heeft voor Zuid-Holland en Brabant code geel afgekondigd. De buien trekken later vanavond naar het noordoosten. Voetballer Jurriën Timber mist toch het WK met Oranje. De verdediger van Arsenal kampt al langere tijd met een liesblessure en is volgens de KNVB niet fit genoeg. En dat is een tegenvaller voor Oranje, vertelt commentaar.

0: later Anne de Jong.
1: Het is niet alleen een topverdediger, maar het was ook nog eens zo'n puzzelstukje dat de afgelopen jaren precies op zijn plek viel, centraal achterin naast Virgil van Dijk.
0: Lucharel Geertruida vervangt Timber in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Dan het weer vanuit het zuidwesten, dus buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien. Opnieuw veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

Geluid van Groningen.

0: De agrarische websites van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn mensen vanavond de straat opgegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs is het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. De Nederlandse Orde van Advocaten maakt zich zorgen over het groeiend tekort aan asieladvocaten, dat meldt Nieuwsuur. Tegelijkertijd vrezen experts dat nieuwe asielregels gaan leiden tot meer en complexere zaken. Daardoor zullen problemen zich alleen maar gaan opstapelen, verwacht deze advocaat.
3: Dus je krijgt een verzwaring van de werklast überhaupt en een verzwaring van de beroepsprocedures. In combinatie met dat er al minder advocaten zijn, ja, dan heb je 3 keer verlies. Dat betekent op een gegeven moment dat de procedure zal stagneren. En dan deze keer niet omdat de IND het niet aan kan, maar omdat er gewoon geen advocaten zijn.
2: Een Somalische scheidsrechter is de toegang tot de VS geweigerd op het vliegveld van Miami, 3 dagen voor het WK voetbal begint. Dat zegt een functionaris van het Somalische ministerie van Jeugd en Sport. Direct bij aankomst werd hij door de autoriteiten teruggestuurd. Het is nog onduidelijk waarom de scheidsrechter het land niet in mocht. Dan het weer. Vannacht af en toe regen. Het koelt af naar 1 graad of 11. Morgenochtend soms wat zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
4: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: Oog Radio.

0: Radio.
1: Oorsmeer Radio. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Het is maandag.
2: Tikke maandag. Hel ja.
1: Vanavond is een speciale uitzending. Ik heb heel wat leuke dingetjes klaarstaan.
2: Oeh.
1: Dus laten we meteen beginnen. Ik heb hier Lézard van het album Que se pastille, het nummer Coltrane en Ecstasy.
2: Oeh, je klapt hem er lekker in gelijk.

0: Je hebt zo net geluisterd naar een van de nieuwste singles van Ciao Lucifer.
1: Woo!
0: Kissing in the Rain. Onmiskenbaar, dat gitaarwerk en dat drumwerk.
1: Echt zo funky als de pest. Holy
0: 9
1: shit.
0: April uitgekomen.
1: Oeh.
0: Iets recenter nog is hun meest recente single uitgekomen. Maar die hodden we later vanavond.
1: Okido. En voordat we verder gaan.
0: Wie zijn wij?
1: We zijn er zo ingeschoten. Ik ben Amy.
0: En ik ben Jesse. En dit is Oorsmeer Radio.
1: We zijn Oorsmeer. Ja!
0: En vanavond hebben we heel veel leuke, bouncy, rockige hitjes. Speciaal voor onze speciale luisteraars thuis. We houden van jullie.
1: En hopelijk past er nog een beetje elektronica achteraan.
0: Minstens. We gaan verder met een wat ouder hitje. Pink Floyd. Van het eerste album wat ze ooit hebben uitgebracht.
1: Oh.
0: Uit 1976 alweer. The Piper at the Gates of Dawn. Dit nummer vond ik echt best wel gaaf. Het heet Pow R, Talk H. Zoek maar op.

resemblance of perfection.

0: Zo.
1: We hebben zo net geluisterd naar Meshuggah. All the way back in 1997.
0: Zo lang alweer.
1: Futile Bread Machine. De Campfire version van Future Breed Machine.
0: Ik had deze sound. Anders, ik zag Meshuggah en ik had een hele andere sound verwacht.
1: Dat was het doel.
0: Mooi,
1: we proberen te verrassen hier bij Oorsmeer. Speciaal voor jou, de luisteraar. De goed oplettende luisteraar heeft het thema misschien al gemerkt. Het zijn allemaal nummertjes die opbouwen naar het volgende nummer. Op wat voor manier dan ook. En dat is natuurlijk ons favoriete Amsterdamse duo. Spelen al jaren samen, maar die zijn nu bekend als Ciao Lucifer. Die hebben nog een single uitgebracht. Sinds hun laatste album 2 jaar geleden, No Work All Play, is er weer wat beweging in de zaak. Dit is Do Do Do.

0: leña está, rajando la leña está.
1: Ik heb van betrouwbare bronnen vernomen dat dit quintessential muziek is om bij te eten dan wel koken.
2: Van Celia Cruz?
1: Dit is Rajando la Leña van Celia Cruz. Een mysterieus nummer waarvan ik niet weet te achterhalen wanneer het is uitgebracht. Maar het is in 2010 en 2011 uitgebracht op compilatiealbums van Celia Cruz. Dus op zijn minst 15 jaar oud.
2: Dat sowieso, het klinkt ouder, maar wel heel cool.
1: Let's Dive Deeper van Tape Joy.
2: Van Tape Toy.
1: Nummer heet Dive Deeper. Ha.
2: Ha.

0: Dat was 45 Acid Babies met Jetlag Jenny. Een band die ik ook alweer lang niet meer heb geluisterd. Maar vorig jaar is hun tweede album uitgebracht.
1: Het lijkt alsof het een nieuw album is, ja.
0: Oh, dat is zo fijn.
1: Alhoewel, dat, ja, nou ja, nieuw. Wat is nieuw? Zeg maar 2025. Nou ja, nieuw zat.
0: Anyway, deze Utrechtse band die heeft mij op, wat was het, een Plato Festival helemaal overeind geblazen.
1: Oeh.
0: Maar ja, die zijn een tijdje stil geweest. Die hebben in 2021 wat singles gedropt en toen in 25 eindelijk een album gedropt.
1: Paint the World Pink.
0: En hopen dat ze verder gaan, want het is echt heerlijk. En dan nu verder met Wah Wah Wah. Heerlijk, die artiest. Dit nummer is Stretch Time en het gaat hard.

0: Hot. Heat. Wow. Hot. Van Psychedelic Porn Crumpets.
1: Alsof je handen of wel oren eraan brandt. Maar zo goed is het.
0: Wat een banger.
1: Ongelooflijk.
0: Jaren geleden heeft Psychedelic Porn Crumpets mijn hart al veroverd. Stonden ze ook nog eens in Vera. Toen was mijn droom vervuld. En ondertussen hebben ze 10 nieuwe albums. Dit is van het album Fronzoli uit 2023. Maar daarna hebben ze nog meer Carpe Diem, Moonman en Pogo Rodeo uitgebracht.
1: Ofwel genoeg content voor de oren.
0: Ah, het houdt niet op. Wat ook niet ophoudt is de opmars van Angine Portrin. Ik weet niet of je het al hebt gemerkt. Misschien zijn we er al een beetje laat mee. Maar het is niet de eerste keer dat ze draaien. We zijn nog cool.
1: Die staan inmiddels overal op het internet. Angine Portrin. Na die, welke live sessie was
0: de
1: dat?
0: De KEXP live sessie.
1: KEXP, die was zo ontploft. En het hele internet stond vol, nog steeds op zich, met Angine Portrin.
0: En later dit jaar staat heel Vera vol. Want ze spelen later dit jaar in ons Vera, zoals ik zo net heb gezegd. Binnen een uur of wat was de hele ticketverkoop uitverkocht.
1: Zo.
0: Dat ging zo hard.
1: Ongelooflijk.
0: Het is mij helaas niet gelukt om ertussen te komen.
1: Dat
0: maar
1: is jammer.
0: Vanavond hier in de studio en thuis bij de luisteraar die in de radio even een tandje harder heeft gezet zo net, kunnen we alsnog lekker dansen op Your Zarat.

Dat was Closure in Moskou. Het nummer is Jägerbom. En ja, zo voelt hij ook wel een beetje. Dit is ook weer zo'n artiest. Die heeft zo'n iconische sound, zoveel energie. Ze zijn met het nieuwe album ietsjes rustiger dan dat ik van ze gewend ben. Het album is Soft Hell uit 2023. Maar als je een oudere spul luistert uit Pink Lemonade of First Temple, dat is echt sparkling tonic water in audiovorm. We hadden niet veel tijd meer over, dus we gaan nog even snel door met wat hitjes. Dit is Peach Pit met Every Little Thing.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Oekraïne. In Frankrijk gaan mensen de straat op uit woede over het rechtssysteem dat in hun ogen tekortschiet. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. Tegen de man die vastzit voor haar dood is in het verleden 4 keer aangifte gedaan voor ontucht en verkrachtingen van minderjarigen. Tot een veroordeling kwam het nooit. Correspondent Saskia Houtuin.
2: In heel Frankrijk wordt vanavond gedemonstreerd voor rechtbanken. En hier in Parijs voor het Paleis van Justitie. Voor Liana, maar ook voor alle andere kinderen die gevaar lopen. Ze willen dat er een wet wordt aangenomen die vrouwen en kinderen beter beschermt tegen geweld.
1: De wederzijdse raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig stilgelegd. De geweldsescalatie begon gisteravond. Daarna werden over en weer doelend gebombardeerd. Hoewel de landen elkaar dus nu niet meer aanvallen, zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de aanvallen op Hezbollah in Libanon wel doorgaan. Correspondent Lennart Vols.
3: Ja, en dan is de grote vraag, wat gaat Iran doen? Want Iran heeft al gezegd, als de gevechten daar niet stoppen, dan komen wij met een reactie. Dus het is echt nog afwachten of het inderdaad rustig blijft.
1: Want tegelijkertijd waarschuwt Israël dat het met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Dan het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend ook droog. Daarna wisselvallig. Met kans op stevige buien bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jon van Kamp met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn vanavond mensen de straat op gegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs was het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met minderjarigen. Maar justitie kwam nooit in actie. Demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Vanwege de storing draaide een ziekenhuis tijdelijk op een noodgenerator en geplande operaties moesten worden uitgesteld. Ook werkten de verkeerslichten niet in de regio. Inmiddels is er een noodpunt ingericht waar telefoons kunnen worden opgeladen en babyvoeding kan worden opgewarmd. Wie er achter de brandstichting zit, is nog niet duidelijk. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het gaat om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Irak. In Oekraïne. Daardoor is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat ze dan worden gebruikt voor de oorlogsindustrie. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. En in Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen. Dat meldt Omroep Friesland. Het weer dan. In de loop van de avond wordt op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 10. Morgenochtend is het ook droog, maar daarna wordt het wisselvallig. Inmiddag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. In Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen, meldt Omroep Friesland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Dat verbod geldt ook voor auto-onderdelen. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt morgenmiddag rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. 2 klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Mini World Rotterdam heeft de deuren per direct gesloten omdat het failliet is. Het miniatuurmuseum had al langer financiële problemen. In het museum waren eerst vooral modelspoorbanen te zien, later ook bekende Rotterdamse bouwwerken zoals Stadion de Kuip en de Euromast. Voetballer Jurriën Timber wordt toch niet geselecteerd voor het WK voetbal. De verdediger van Arsenal had al een tijd last van een blessure. In zijn plaats komt Lucerel Geertruida in de selectie van bondcoach Ronald Koeman. De verdediger van Sunderland stond op de reservelijst van Oranje.